0: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
1: De beste plek voor jou, NVM.
2: King

0: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
1: De beste plek voor jou, NVM.
2: 3 uur. Kink. ANP Nieuws.
3: Goedenacht, ik ben Daan Langkamp. In Zomeren, Noord-Brabant, heeft de politie geschoten bij een aanhouding. Agenten hadden een melding gekregen over iemand die met een vuurwapen anderen zou bedreigen. Eenmaal ter plekke schoot een agent als waarschuwing een paar keer in de lucht. Er vielen geen gewonden. Journalisten van CNN mogen vandaag niet mee met president Trump in de Air Force One, het presidentiële vliegtuig. Dat is normaal wel gebruikelijk, zodat ze verslag kunnen doen van uitstapjes van de president. Trump weigerde deze week de journalisten van CNN ook al toegang tot het Witte Huis, maar hij werd door een rechter teruggefloten. De grootste bank van Italië is opgelicht voor 96 miljoen euro. Criminelen deden zich met behulp van AI voor als mensen in de top van het bedrijf. En ze gebruikten het ook om stemmen na te bootsen. Een andere topman trapte erin en maakte geld over. Een deel daarvan is terug, maar er ontbreekt nog altijd 36 miljoen euro. Geen Geertruida zondag bij de wedstrijd van Oranje tegen Servië. Hij is geblesseerd geraakt en heeft het Nederlands elftal daarom verlaten. Bondscoach Xavi roept voor hem geen vervanger op. Dat deed hij wel bij Brobbey toen die geblesseerd raakte. Voor hem kwam Zirkzee in de plaats. Dan het weer van Weer Online. Na een koele nacht krijgen we een bewolkte ochtend met in het noorden soms nog wat regen. In de middag vaker zon en dan wordt het 17 tot 22 graden.
2: Kink. Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+. Kink. Kink.

0: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
1: De beste plek voor jou, NVM.

0: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
1: De beste plek voor jou, NVM.
2: 4 uur. Kink. ANP Nieuws.
3: Goedemorgen, ik ben Daan Langkamp. Opnieuw worden CNN-journalisten geweerd door president Trump. Dit keer mogen ze niet mee met het presidentiële vliegtuig, de Air Force One. Normaal gaan journalisten mee met het vliegtuig om verslag te doen. Het is opvallend, want eerder deze week werd Trump door een rechter teruggefloten om het weigeren van CNN-journalisten in het Witte Huis. Er is gedoe binnen de regering over het dragen van gezichtsbedekkende kleding tijdens demonstraties. De VVD wil dat graag verbieden en dat zo snel mogelijk via een wet regelen. Daar zou ook een Kamermeerderheid voor zijn. Maar D66 ziet zo'n verbod niet zitten en ook ambtenaren en burgemeesters zijn tegen, dat schrijft Trouw. In het Brabantse Zomeren heeft een agent meerdere waarschuwingsschoten gelost. Dat was bij een melding over iemand die met een vuurwapen anderen zou bedreigen. En in Delft moesten meerdere mensen hun huis uit omdat er iemand in de wijk ernstig in de war was. En Europese landen moeten zich veel beter gaan voorbereiden op de komende winter. Want gas en stroom zijn door de Iran-oorlog veel duurder geworden en de EU zit nu in een energieprijscrisis. Dat zegt de eurocommissaris van Energie. Hij tipt dat landen bijvoorbeeld moeten kijken hoe ze het energieverbruik terug kunnen schroeven. Dan het weer van Weer Online. Na een koele nacht krijgen we een bewolkte ochtend met in het noorden soms nog wat regen. In de middag vaker zon en dan wordt het 17 tot 22 graden.
2: Kink. Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+. Kink. Kink.

0: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
1: De beste plek voor jou, NVM.
2: King

0: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
1: De beste plek voor jou, NVM.
2: 5 uur. Kink. ANP Nieuws.
3: Goedemorgen, ik ben Daan Langkamp. Het voorstel van Iran om de straat van Hormuz snel weer te openen wordt niet met open armen ontvangen door president Trump. Iran wil de straat van Hormuz openen als Amerika oliesancties opheft en stopt met de Iraanse havens te blokkeren. Maar Trump zou tegen zijn mensen gezegd hebben dat hij in november Iran weer wil bombarderen. Er is gedoe binnen de regering over het dragen van gezichtsbedekkende kleding tijdens demonstraties. De VVD wil dat graag verbieden en dat zo snel mogelijk via een wet regelen. Daar zou ook een kamermeerderheid voor zijn. Maar D66 ziet zo'n verbod niet zitten en ook ambtenaren en burgemeesters zijn tegen, schrijft Trouw. In Hengelo kan het de komende dagen nog stinken. Dat deed het afgelopen avond al en mensen belden ongerust met de brandweer. Die ontdekte dat de geur bij een bedrijf vandaan komt dat een eigen waterzuiveringsinstallatie heeft waar een soort biologisch proces plaatsvindt. De stank is niet schadelijk, maar is dus ook niet zomaar weg. En Mark van Bommel is tevreden met zijn debuut als Belgische bondscoach. Hij speelde met de Rode Duivels tegen Italië en ze wonnen met 2-0. Toch kunnen er nog altijd dingen beter, zei hij. België neemt het maandag op tegen Frankrijk, dat met 1-0 van Turkije won, maar sterspeler Mbappé geblesseerd zag uitvallen. Dan het weer van Weer Online. Na een koele nacht krijgen we een bewolkte ochtend met in het noorden soms nog wat regen. In de middag vaker zon en dan wordt het 17 tot 22 graden.
2: Kink, alternative rock radio. In heel Nederland via DAB+.

0: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
1: De beste plek voor jou, NVM. King.

0: feestie, feestie. Ja hoor. Bijna 6 uur. Even rond 6. Ik moet zelf, ja, goed, ik moet zelf ook nog even wakker worden hoor. Even een slokje koffie. Wacht even. Wacht.
1: Belangrijk. Even.
0: Zo. Dat doet een mens goed. Goedemorgen. Lars is mijn naam. Lars Wijnhoven. Met zometeen Jeroen Hazewinkel van het ANP. Zou die weer nieuws hebben over Donald Trump? Nou, zou het? Zou het? Iets weer met CNN en nou ja, de nogal onvriendelijke omgang daarmee. Hij vertelt het je allemaal.

0: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
1: De beste plek voor jou, NVM.
2: 6 uur. Kink. ANP Nieuws.
3: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Bij een ongeluk op de A76 vlakbij het Limburgse Schinnen is een dode gevallen. Het is nog onduidelijk wat er precies is gebeurd, maar volgens de politie is het slachtoffer door meerdere auto's geraakt. De snelweg is dicht voor onderzoek. President Trump weigert opnieuw journalisten van CNN. Dit keer mogen ze niet mee aan boord van het presidentiële vliegtuig, de Air Force One, terwijl dat normaal wel gebruikelijk is. Eerder deze week werd Trump nog door een rechter teruggefloten nadat hij journalisten van CNN en andere media uit het Witte Huis had geweerd. Een grote bank in Italië is opgelicht voor bijna 100 miljoen euro. Criminelen deden zich met behulp van AI voor als een van de bazen van de bank. Ook gebruikten ze stemvervormers om een ander directielid om de tuin te leiden. Na de fraude is het de bank gelukt om een deel van het geld terug te halen, maar 36 miljoen is nog altijd weg. En het Surinaamse elftal is goed begonnen aan de Nations League. Ze versloegen Honduras met 3-2 en staan daardoor meteen bovenaan in hun pool. Gisteravond speelde België voor het eerst met Mark van Bommel als nieuwe bondscoach. En dat ging voorspoedig. De Belgen wonnen met 2-0 van Italië. En dan het weer van Weer Online. In het noorden en westen kan het nog wat regenen. In de rest van het land is het bewolkt. Vanmiddag op meer plekken zon en dan wordt het 17 tot 22 graden.
2: Kink, Alternative Rock Radio, Lars Reinhoven.
4: Ja, goedemorgen. Even over zessen. Dit is de weekendochtendshow met Metallica. Kink.

De 23e in Nijmegen, daarna naar Leeuwarden. En in november staan ze nog in Deventer. Cloud Surface en Ifs, Buts en Maybe tijdens de Weekendochtendshow. Hey, goedemorgen. Lekker dat je al wakker bent. Hier zijn de

0: zijn.
1: Alsof je net je eerste slok koffie hebt genomen en dan de conclusie trekt. Zo, die is sterk, hè? Volbeat en Sad Man's Tongue tijdens de Weekendochtendshow. Hey, goedemorgen. Had ik mezelf al voorgesteld, of niet? Nee, hè?

0: een terugkeer maakt, hoor. Ja. Ik was gisteren met mijn vader in een restaurant. Theateravondje, vader en zoon. En ik denk, nou, het is wel een beetje druilerig de laatste tijd. Dus nou, vanaf morgen en de rest van de week gaat het weer beter weer worden. Dus dat heb ik onthouden. Dus met zometeen, niet alleen onder andere Incubus en Drive of Florence Road of Tom Petty en The Heartbreakers. Nee. Worden ook weer nieuwe kaarten weggegeven voor King Presents. Puntje, puntje, puntje. Wil je dat gaan vertellen? Nou ja. Binnen nu in een kwartiertje dan. Goed.
1: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
2: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
1: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
2: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
1: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
2: Oké, ga ik op letten.
1: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
2: Doe ik.
1: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
3: Kink. En of deze aanbieding door de beugel kan. Nu bij Kruidvat alle gum ortho beugelverzorging en mondverzorging 1+1 gratis. Laat die grote blinkende lach maar zien.

0: maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Salami, 150 gram, voor maar 1,89. Dat is lekker voordelig voor op je boterham. Prijsfavorieten, altijd laag.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt Unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
2: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de allernieuwste tools van Vestool.
3: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
4: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
5: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
6: De beste plek voor jou, NVM.

Pink Alternative Rock Radio. Met Mary Jane's Last Dance, Tom Petty en Heartbreakers. Laat er nou toevallig een Mary in de King Cap zitten. Nou ja, zeg. Het zal Marie zijn. Nederlandse versie. Vandaag jouw kans op kaarten voor King Presents Good Charlotte. 16 november in AVAS Live. Wil je erbij zijn? Luister dan de hele dag naar Kink. Dan wordt het je vanzelf uitgelegd. In ieder geval bij Mick Hummel Kaartjes.

0: Je zal er maar tussen staan. 30 april of 1 mei in de Ziggo Dome in Amsterdam. Simple Minds met de V-Tour. In 2027 komen ze naar Nederland. Ja, ik zie via de app van King dat Bas er gaat bij zijn in dit geval. Een beetje jaloers. Even voor je te checken. De vrijdag is al uitverkocht, dat is die 30 april. Zaterdag 1 mei, dan zijn er nog wel redelijk wat tickets te krijgen voor Simple Minds. Je hoorde Sanctify Yourself tijdens de Weekendochtendshow. Het is precies 1 minuut voor 7 met zometeen Jeroen Hazewinkel van het ANP. Opgepast bij de A76 tussen Heerlen en Geleen. Mocht je daar nog langs moeten, daar is iets aan de hand. Jeroen die vertelt je zometeen wat er aan de hand is en of jij eventueel de route moet herzien. Maar belangrijker nog, gevolgd door Within Temptation, Midnight Oil en The War on Drugs. Dus Within Temptation, Midnight Oil en The War on Drugs. Alleen de prangende vraag even over 7 is, ja, wat mag ik daar achteraan voor je draaien? Dat is een hele makkelijke vraag. En als jij nu een liedje in je hoofd hebt waarvan je denkt, nou, zou ik wel blij van worden op de radio? Schroom niet, pak de Kink-app erbij. Laat van je weten welke track mag ik zometeen voor je draaien op de radio. En dan doe ik dat met alle liefde voor je, net zo makkelijk.
1: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
2: Morgen.
1: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
2: Echt waar, joh?
1: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
3: Kink. Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van Milner in plakken 150 gram, 1 plus 1 gratis. Amhof kwark, chocohoekje en mulemilk, 2 plus 3 gratis. En Unoxsoep in zak, knor, kuppensoep en koetsnacks, ook 2 plus 3 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
4: Geef je ruimte een warmere uitstraling met Club Karwei. Profiteer nu van 25% korting op bijna alle raamdecoratie. Ook op maatwerk. Karwei, maak je huis mooier.
3: Bij Albert Heijn bezorgen we weer heel veel
5: gigaveel
3: gratis producten tijdens de giga gratis weken. En die ook nog eens gratis bezorgd. Bestel op ah.nl.
6: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
7: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
6: En bedankt, hè.
8: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het komt voor dat u verdient.
9: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
10: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
9: Dus waar moet je zijn voor de magic?
11: Jojo.
12: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
13: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
12: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
13: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
12: En als je voor jezelf werkt?
13: Ook gewoon 1 factuur per maand.
12: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt. Bestel hem gratis, voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
14: Last van urineverlies? Je bent niet de enige. Nu bij Kruidvat een breed assortiment incontinentieproducten 2 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
15: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
16: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
17: De beste plek voor jou, NVM.
18: Borstkanker is dichterbij dan je denkt. Draag de Pink Ribbon armband en steun je moeder, zus, vriendin of iedereen die ermee te maken krijgt. Koop de armband bij Albert Heijn, DA, MS Mode, Nora en op pinkribbon.nl.
19: Maak er voordelig iets moois van met Vibra. Nu volop voordeel op beddengoed, woondecoratie en meer. Zoals een dekbedovertrek al vanaf €12,99. Of decoratieve kunstbloemen per stuk vanaf €1,29. Dat doe je goed. Vibra.
16: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren. je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
17: De beste plek voor jou, NVM.
2: 7 uur. Kink. ANP Nieuws.
5: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Op de A76 tussen Heerlen en Geleen is een dode gevallen. Bij Schinnen werd iemand aangereden door meerdere auto's. De politie zoekt uit hoe het zo mis kon gaan en houdt voorlopig rekening met meerdere scenario's. Vanwege het onderzoek is de weg voorlopig dicht. Er is oneenigheid binnen de regering rond het dragen van gezichtsbedekkende kleding tijdens demonstraties. De VVD wil dat bij wet laten verbieden. Maar D66 is tegen, net als ambtenaren en burgemeesters, schrijft Trouw. Omdat ook een Kamermeerderheid het VVD-plan steunt, is de kans groot dat het verbod er komt. Iran heeft Amerika een deal aangeboden om binnen 7 dagen de straat van Hormuz weer te openen. Voorwaarde is wel dat Amerika zich houdt aan het Iraanse eisenpakket. Daarin staan onder meer afspraken over het opheffen van blokkades en het versoepelen van sancties. President Trump zou al hebben laten weten niet akkoord te gaan. En TikTok komt in de Amerikaanse staat Alabama met een schikking onder een rechtszaak uit over de veiligheid van kinderen op het platform. Afgesproken is dat kinderen beter op leeftijd worden gecheckt en nog maar maximaal 2 uur per dag kunnen TikTokken. Ook krijgen ze onder schooltijd geen updates meer van TikTok. En dan het weer van Weer Online. Vanochtend bewolkt met in het noorden nog een beetje regen. Verder droog en vanmiddag vaker zon. Het wordt 17 tot 22 graden. Na het weekend krijgen we een paar warme dagen.
2: Kink. Alternative Rock Radio. Lars Wijnhoven.
0: Warme dagen, warme dagen. Het lijkt wel zomer, joh. En dan ook nog eens Within Temptation op de radio.

niet aanraken hoor. Nog niet aanraken. Het is net uit de oven. Twee weken jong, het nieuwe geluid van The War on Drugs. Je hoorde Who's That tijdens de weekendochtendshow. Zou je zeggen, Who's That? Nou ja, Lars is mijn naam, Lars Wijnhoven. Het is 18 minuten over 7. Goed!

0: Rock Radio. Met zometeen niet alleen de 21 Pilots, Block Party en Fisher Z. Ik vraag je altijd om jouw kink Firestarter, even over zeven. En ja, soms heb je van die verzoeken die een klein beetje voorrang krijgen. Voor een goede reden. Frans, best wel beladen bericht. Jouw vader is overleden en de muziek houdt hem dan wel een beetje bij, hè?
1: Ja, want mijn vrouw die was wel heel gek op Coldplay ook.
0: Ja.
1: En ja, dus dat blijft me natuurlijk altijd herinneren.
0: Ja, dat snap ik. En hoe oud was hij?
1: Hij is net 11 dagen na zijn verjaardag is hij 62 geworden.
0: 11 dagen na zijn verjaardag is hij 62 geworden en toen is hij helaas komen te overlijden.
1: Ja.
0: Oké. Wat mag ik voor je draaien?
1: Coldplay met Clocks.
0: Ga ik voor je doen. En geniet een beetje van vandaag, goed?
1: Ja, dat doen we zeker.
0: Alright. Hey, fijne zaterdag.
1: Dankjewel.

0: Oh, Marlies. Vind ik dat toch mooi dat er altijd een aantal Marliezen zich melden in de Kink App bij het horen van Fisher Z. Nou ja, aan alle Marliezen in de wereld en die naar Kink luisteren.
1: Deze was voor jou.
0: Ja, zo is het ook.

0: een mogelijk defecte bout. Volgens mij zitten er heel veel bouten in een auto, maar er is er eentje defect. En daardoor zou je stuurbekrachtiging kunnen uitvallen. Dat is toch lastig? Mocht je een van die auto's rijden en denken, zo, jee, dat gaat mijn stuur zwaar. Nou, dan heb jij dus last van een defecte bout. Ik heb geen ervaring. Ja, ik rijd een Dacia, weet je, veel auto voor weinig geld. Het is niet zo comfortabel als een Volkswagen of een Audi. Maar mijn stuurbekrachtiging doet het dan weer wel. En dat is ook wat waard. Zo is het. Hey, goedemorgen, even een mindspelletje. Wanneer ben je voor het laatst in de Ziggo Dome geweest? Weet je dat nog? Was fijn, hè, in de Ziggo Dome. Nou, hou dat gevoel vast. Binnen nu en een kwartier vertel ik je hoe je daar gratis naartoe kunt. Poppunk uit de Zero's. Wil je meemaken? Echt waar.
1: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
2: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
3: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
1: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
2: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
4: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
5: Kink. Bij Jumbo zijn 1000 producten 1 plus 1 gratis. Royal Club, Rivella of Crystal Clear. Van 1 liter 1 plus 1 gratis. Geen zin om te sjouwen? Bestel op jumbo.com of in de app. Lekker makkelijk. Dat is de ja van Jumbo.
6: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
7: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
8: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
9: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
10: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
11: Ondersteuning gewenst bij stemmingswisselingen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer de nieuwe A-vogel perimenopauze mentaal met saffraan. Dat helpt bij stemmingswisselingen, prikkelbare gevoelens en als je snel geïrriteerd bent. Nu 2,5 prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Evaluatie gezondheidsclaims is lopende.
12: Nu met de Gamma Voordeelpas OSB 3 constructieplaat 15 mm voor €10,99 per stuk. Of 9 mm voor €8,99 per stuk. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
13: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Bertolli olijfolie, 1 plus 1 gratis. En Mora en Hebro saté, snackbroodjes, loaded fries en lumpia's, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
14: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
15: De beste plek voor jou, NVM.
16: Kink.

0: Een band uit ver vervlogen tijden die nog steeds vandaag de dag optreden. Afgelopen week is er een filmpje viral gegaan. Slash, dat moment toe grote gitarist van Guns N' Roses. Die ging nogal rennend het podium over. En die kwam er de levende lijve achter dat hij niet meer zo jong was als dat hij ooit was. Het was echt 3, 2, 1. Hoppakee! Met gitaar en al ging die op zijn giegeltje. Dus maar goed, hè? Gelukkig hebben we de plaat nog. Live and Let Die van Guns N' Roses maakt het 8:03 tijdens de weekendochtend show. Met zometeen niet alleen Snow Patrol, Kyo en The Smashing Pumpkins. Maar ook een zwaar ongeluk op de A76 tussen Heerlen en Geleen. Dus mocht je langs die wegen moeten vandaag, met je Skoda of je Audi of je Volkswagen zonder stuurbekrachtiging, dat is ook een dingetje. Dan laat het in ieder geval even over aan Jeroen Hazewinkel. Die vertelt je zometeen daar alle details over in het nieuws van het ANP. Gevolgd door de Smashing Pumpkins, Kyo en Snow Patrol dus. En ook zometeen een nieuwe ronde van de Kink Soundcheck. Of jij al wakker bent en kan raden wat ik op mijn gitaar speel. Nou, vertel ik je zometeen alles over.
1: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
2: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
3: Kink. Alleen nog deze week, tromgeroffel, het fantastische, waanzinnige, revolutionaire introductieaanbod.
4: Zeg het!
3: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
5: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nina Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk jonbelegen goudse kaas, 950 gram voor maar 5,49. Dat scheelt nogal. Een stuk.
6: Fans van Voordeel.
7: Aldi. Ontdek de nieuwe mooimakers van Theo Bert Pot, exclusief bij Karwei. Een limited collectie om eindeloos te combineren. Kom snel, want op is op. Karwei, maak je huis mooier.
5: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor

0: Persiebonen, 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt, 1 ster beter leven, 400 gram voor maar 3,69.
1: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
2: Smint.
3: Valt je iets op aan mij?
2: Nieuwe jas?
3: Nee.
2: Nieuwe schoenen?
3: Nee.
2: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
4: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor.
2: Smint.
5: Boost yourself.
6: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
7: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, het voorraad leverbaar, met tot 5000 euro inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
8: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Face mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
9: Of je nu zoekt van SUV tot MPV, van waterstof tot elektrisch of van trekhaak tot panoramadak, vind je perfecte auto op Autoscout24.
10: Download de app en start met vinden.
11: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week EVORCE AA en AAA batterijen 20 stuks voor maar €2,44. Of Teddy Care toiletdoekjes 60 stuks maar 79 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action, kleine prijzen, grote glimlach.
12: Ondersteuning gewenst bij de spijsvertering en de stoelgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Psyllium Husk vezelcapsules. Psyllium Husk helpt de stoelgang regelmatig te houden en ontlasting zachter te maken. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
13: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro. Je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
14: Anders ga ik je mis. Pakken.
15: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
16: De beste plek voor jou, NVM.
17: 8 uur. Kink. ANP Nieuws.
18: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Bij een zwaar ongeluk op de A76 tussen Heerlen en Geleen is een dode gevallen. Het slachtoffer werd bij Schinner door meerdere auto's aangereden. De politie zoekt uit wat er mis is gegaan en houdt voorlopig meerdere opties open. Wie camerabeelden van het ongeluk heeft, wordt gevraagd om die met de politie te delen. De VVD wil zo snel mogelijk bij wet laten verbieden dat mensen gezichtsbedekkende kleding dragen bij demonstraties, schrijft Trouw. Zoiets is niet normaal in een rechtsstaat, vindt de partij. D66 is tegen een verbod, net als burgemeesters. Toch lijkt het plannen te halen omdat een kamermeerderheid het steunt. De Thaise hoofdstad Bangkok is tot rampgebied uitgeroepen vanwege overstromingen. Het regent al dagenlang heel hard en door de rampenstatus kan de overheid lokale organisaties tot actie laten overgaan. Door het noodweer zitten mensen vast in ondergelopen huizen. Ook veel andere gebouwen in de stad staan onder water. En mensen in Hengelo zitten nog wel een paar dagen in de stank. Er wordt sinds gisteravond over geklaagd. De geur komt van het bedrijf met een eigen waterzuiveringsinstallatie. Daarin vindt een biologisch proces plaats waarbij er een vieze geur vrijkomt. Die is niet schadelijk, maar zorgt dus nog wel even voor wat hinder. En dan het weer van Weer Online. Vanochtend bewolkt met in het noorden nog een beetje regen. Verder droog en vanmiddag vaker zon. Het wordt 17 tot 22 graden. Na het weekend krijgen we een paar warme dagen.
17: Kink. Alternative Rock Radio. Lars Wijnhoven.
19: Ja, goedemorgen. Even over 8. Dit is de weekendochtendshow met de Smashing Pumpkins.

0: Nou ja, geen sneeuw te bekennen vandaag. Wel een klein buitje lokaal. In de middag bewolking juist in het oosten. Deels in het zuiden van het land. Hardnekkig hoor. Maar wel 18 graden. Zoveel is wel duidelijk. Snow Patrol en Run tijdens de weekendochtendshow. Het is bijna 7:15. Lars is mijn naam. Lars Wijnhoven. Ik had het net over mijn Dacia. Deze ochtend in het nieuws dat de Volkswagen Groep zo'n 2,8 miljoen auto's terug gaat roepen omdat de stuurbekrachtiging stuk kan gaan. Dus ik zeg gekscherend, ik rijd niet zo'n decadente bak. Ik heb een Dacia, maar mijn stuurbekrachtiging doet het tenminste wel. Nou, iedereen over de zeik in de app van King. Dus even, Rimpje, wat loop jij nou af te geven op de Dacia, joh? Hey. Ik heb Henk via de app van Kink, ik heb Paul, ik heb Ivo. En jij begint nou ook al. Wat is er nou mis met de Dacia? Het is toch te gek?
1: Fantastische auto.
0: Nee, helemaal. Nee, dan moet je ook eerlijk zeggen wat je in de app zet.
1: Ja, maar ik ben gewoon een Skoda-liefhebber.
0: Dat snap ik.
1: Ja, die was gewoon niet zo heel comfortabel.
0: Nou ja, ik hoor jou nog wel klagen als je stuurbekrachtigingen dadelijk niet meer doet, hé.
1: Dan kom ik bij jou in de auto zitten, goed?
0: Ja, oké. Okay, maar ik wil wel even excuses voor ook alle Dacia-rijders in Nederland. Dacia's zijn hartstikke mooie, degelijke auto's.
1: Oké, okay, sorry.
0: Oké, okay, nee, dan bij deze hoor.
1: Maar je mag best een keer bij mij in de auto komen zitten.
0: Maar ik zal erover nadenken. Maar ik ben voorlopig nog een beetje boos. Hey, fijne dag, hè?
1: Jij ook, hè?
0: Dag, hoor!
1: Doei!
2: Dit is het weekend van King.

0: Echt out of nowhere. De appbox explodeert gewoon. Ik zat me echt af te vragen, waar komt het in hemelsnaam door? Maar
1: dit is Kink Alternative Rock Radio.
0: Het is natuurlijk ontzettend voor
2: Oasis.
0: Oasis. Bas gaat naar Oasis. Ik zie Hugo, die heeft kaarten weten te krijgen voor Oasis. En even kijken, wie zag ik daarna onder? Marielle, die gaat ook naar Oasis. Lege portemonnee, maar wel twee kaartjes. Helemaal te gek. Nou, veel plezier alvast met de voorpret.

0: Mooi dat ze een ode hebben gemaakt aan een plek in Limburg. America, raise a light tijdens de weekendochtendshow. King. Soundcheck. Niet gelogen, hè, trouwens. Het is Amerika in Nederland. En wat dat betreft, moet je eens een keer naartoe gaan. Het is leuk. Hey, ben je al wakker op dit moment? Het is 8:58. De vraag is of jij je hersenpan al geactiveerd hebt. Zo niet, dan gaat dat bij deze gebeuren. Ik speel zo meteen iets op mijn gitaar. Dat hier live in de studio. Ik zal hem gelijk even aankoppelen, dan weet je dat het waar is. Altijd maar even voor de zekerheid. Gestemd en wel. Ja, oké, helemaal goed. Binnen nu en een kleine 10 minuten op de radio het volgende. Volgens mij echt zo makkelijk dat er niet echt iets fout maakt. Ik heb zelfs nu het eerste goede antwoord al binnen van Bas. Dus lekker bezig. Wat hoor je zometeen op Kink? Laat het weten via de app van Kink. Ik verwacht eigenlijk dat dit alleen maar goed moet gaan, hoor.
1: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
2: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
1: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
2: Geen idee. Hoe kom ik daarachter?
1: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
2: Oké, ga ik op letten.
1: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
2: Doe ik.
1: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig van de Belastingdienst.
3: Kink. Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
4: De Amazon Prime Dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk.
5: Zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
6: Topdeals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
7: Krijg dat big deal gevoel. De Amazon Prime dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Exclusief voor Amazon Prime leden. Word nu Prime lid op amazon.nl.
3: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring al klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €259 netto bijtelling per maand.
8: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nina Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk jonbelegen goudse kaas, 950 gram voor maar €5,49. Dat scheelt nogal een stuk.
9: Fans van Voordeel.
8: Aldi.
10: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig. Nu bij Welkoop, scherpe dierendagdeals. Met 2+1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor €36,95.
9: Welkoop.
10: Weet wat te doen.
8: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar €3,69.
9: Fans van Voordeel.
8: Aldi.
11: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
12: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
13: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
14: Elke dag ga jij voor je bedrijf. Je zorgt dat die klus afkomt. Maar soms heb je het niet in de hand. Die machine moet er wel komen en de financiering moet nu rond. Wachten kan niet. Daarom doen wij het anders. Equip fixed it.
15: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.
16: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
17: De beste plek voor jou, NVM.
18: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
19: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met de nieuwe iPhone 18 Pro. Nu bij ons te bestellen in vier fantastische kleuren. Zwart, zilver, lichtblauw en bordeauxrood. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Bereken je inruilwaarde op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
16: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
20: De beste plek voor jou, NVM. Kink.

Dit is het weekend van Kink.

0: niet vergeten band die ik zojuist gespeeld heb op mijn gitaar. Ik zie toch wel redelijk wat goede antwoorden via de app van Kink. Dit was de opgave. Ja, Ivo, zeg het maar. Wat was dit?
1: Nou, ik wist wel dat Stone Roses waren, maar ik had ook echt wel even een kop koffie nodig om erachter te komen wat het titel ook weer was. Volgens mij was het voor de goal.
0: Ja! Kink. Soundcheck. Ja, wat zit er in die koffie van jou dan? Er zit genoeg in. Nou, het heeft in ieder geval zijn werk gedaan. Ja. Hey, fijne dag, hè, Ivo.
2: Yo.
0: Hey.

0: Mede mogelijk gemaakt door de sterke koffie van Ivo. Het goede antwoord op de King Soundcheck. Stone Roses en Fool's Gold. In de tussentijd, aangeschoven in den studio Elwin van Gestel.
1: Hij komt echt net binnenlopen.
0: Denk jij dat Kinkluisterend Nederland deze ochtend al de King XL gehoord heeft?
1: Denk het niet.
0: Nee, zullen we daar even
1: doe maar wel. Ja,

0: Nou, die komt nog. Als je wat ouder wordt, zo dan.
1: Ja, precies. Ja, goed.
0: Kan je wat minder zien.
1: Ik ga even een meting laten doen. Maar ondertussen. Buurman en buurman hier in de studio. Zometeen Elwin van Gestel met The Kink 80s Break. 3 platen uit de jaren 80. Alleen de prangende vraag is: wat hoor je voor Aerosmith en Suzy and the Banshees? Meneer Van Gestel, bent u er klaar voor?
0: Ik ben er klaar voor.
1: Oké, nou, daar komt hij dan. Zometeen als eerste in The Kink 80s Break.
2: Oh, joh.
1: Ja, dit is volgens mij bij de eerste had je hem al, hè? 3, 2, 1. Ja, gut. Beetje lippenstift
0: maar op. Gewoon, het is zo makkelijk.
1: Als je je vingers in stopcontact doet en een lippenstift op, dan lijk je een beetje op de zanger. Dus eigenlijk een beetje, dat is het wel. Alleen maar goede antwoorden via de app van Kink. Veel plezier met Elwin.
3: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
4: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
3: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
4: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
3: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
4: Oké, ga ik op letten.
3: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
4: Doe ik.
3: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig, van de Belastingdienst.
5: Kink.
6: Hans, waar liggen de regenjassen?
7: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar.
8: Allsafe geeft ruimte.
9: Hallo, Odido hier. Ben je ook zo benieuwd naar seizoen 2 van Mobland of Sky Showtime? Kies Sky Showtime dan nu als extra bij je mobiele abonnement van Odido. En stream je favoriete serie waar en wanneer je maar wil. Het kan ook zo.
7: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
10: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conferaalse peren. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads, 16 tot 36 pads, voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
11: Wow-deals bij Ethos. Zoals heel veel dames gezichtsverzorging, 1 plus 1 gratis. Dat is een zachte huid voor een zacht prijsje. Kom voor nog veel meer wow-deals naar de winkel of shop op

0: gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de allernieuwste tools van Vestool.
1: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
2: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
1: Oh, en nu niet?
2: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
1: Bueno, kies het NS Flex abonnement. Dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
3: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
4: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
5: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
6: Attentie alsjeblieft. Let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
7: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
8: 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. 1 oktober kan het gebeuren. Met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog 5 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
9: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze

0: week Evors dubbel A en triple A batterijen 20 stuks voor maar 2,44. Of Teddycare toiletdoekjes 60 stuks maar 79 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
1: 9 uur. Kink. ANP Nieuws.
2: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. De politie in Sri Lanka onderzoekt de dood van een Nederlandse vrouw. Volgens de Telegraaf gleed ze deze week in de buurt van een waterval uit en kwam ze op een rots terecht. De waterval is geliefd bij toeristen en die halen geregeld gevaarlijke toeren uit om bijzondere foto's te maken. Of dat nu ook gebeurd is, is niet duidelijk. Het minderheidskabinet praat vandaag verder met verschillende partijen over de begroting. Als Pro langskomt, dan zit ook meteen Volt aan tafel. De twee partijen hebben afgesproken dat ze alleen nog maar samen met het kabinet Jetten praten. Met die twee partijen erbij heeft de coalitie meteen een meerderheid. De A76 bij het Limburgse Schinnen is in noordelijke richting dicht na een ernstig ongeluk vannacht. Iemand werd door meerdere auto's geraakt en kwam om. De politie zit nog met veel vragen en houdt voorlopig alle scenario's open. Wie camerabeelden heeft, wordt gevraagd om die met de politie te delen. En modellen van OpenAI hebben geprobeerd de website van het Amerikaanse ministerie van Onderwijs te hacken. Dat meldt de New York Times. De poging mislukte en OpenAI onderzoekt wat er is gebeurd. Andere media schrijven dat AI ook actief was op 3 andere overheidssites in Amerika. En dan het weer van Weer Online. Vanochtend bewolkt met in het noorden nog een beetje regen. Verder droog en vanmiddag vaker zon. Het wordt 17 tot 22 graden. Na het weekend krijgen we een paar warme dagen.
3: Kink. Alternative Rock Radio. Elwin van Gestel.
4: En de Kink 80s Break met de Sushi en de Banshee. Zometeen Cities and Dust en ook Aerosmith ga je horen. En dat intro was natuurlijk wereldberoemd. Het werd goed geraden door onder andere Rimpje, Ivo en Tom. The Cure en Close to Me natuurlijk. Kink.

0: gewoon een hele vette 80s classic van Suzy and the Banshees, Cities in Dust met Aerosmith, Janie's Got a Gun en The Cure en Close to Me en die Kink 80s break.
1: Elwin van Gestel.
0: Morgen om een uurtje of 9 is hij dan natuurlijk weer. Goedemorgen en welkom in je weekend, de zaterdagochtend van Kink. Heb je 16 november nog niks te doen? Good Charlotte komt naar Nederland en tickets win je bij Kink dit weekend. Hoe dat zit vertel ik je zo naar de nieuwste Queens of the Stone Age.
1: Kink Alternative Rock Radio.

0: nieuwste Queens of the Stone Age. Moeilijke titel, maar ga het proberen. Insignificant Other. Dat ging best goed.
1: Deze week op Kink. Tickets voor Kink Presents Good Charlotte in AFAS Live.
0: Nou, dat is eigenlijk een beetje de samenvatting van wat er inderdaad binnenkort staat te gebeuren. 16 november komt Good Charlotte naar de AFAS Live. En jij kan erbij zijn. Dit weekend win je kaarten als je even meedoet met een quizje. We hebben een quizje bedacht. De directie van dit radiostation heeft heel lang nagedacht over wat gaan we dan doen om die kaarten van Good Charlotte weg te geven. Even goed opletten, want je hoort zometeen drie Charlottes. En eentje is de Good Charlotte. En die andere twee zijn de False Charlottes. De valse Charlottes. Maar welke van de drie is de goede? Even goed opletten, oren gespitst, want hier komt-ie.
2: I'm smart. I'm a catch. You know what? I'm gonna meet the perfect guy and I'm gonna get married.
0: Ja, ik vind het heel moeilijk. Weet jij welke van deze drie de Good Charlotte is? Laat het even weten met een berichtje in de Kink-app. App even het goede antwoord door. En wie weet spreken we elkaar zo meteen wel op.

0: U2 en One hoorde je bij Kink Alternative Rock Radio, waar zometeen tickets worden weggegeven voor Good Charlotte. Die komen op 16 november naar de AFAS Live. En ik krijg een vraag van Martin, die zegt, mag ik de opgave nog een keer horen? Want ik vond hem een beetje ingewikkeld. Nou, dat is goed. Bij deze, de opgave, het is eigenlijk heel simpel. Welke van deze drie is de Good Charlotte?
1: I'm smart. I'm a catch. You know what? I'm gonna meet the perfect guy and I'm gonna get married.
0: Welke van deze drie is de Good Charlotte? App het even door met een berichtje in de Kink-app. En misschien spreken we elkaar zo meteen. Net als Wolfmorter zo meteen op de radio. En ook Leeproy zo.
2: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
5: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
4: Dus waar moet je zijn voor de magic?
6: Jojo.
7: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
8: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
7: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
8: Nee joh, wij krijgen alles op 1 factuur.
7: En als je voor jezelf werkt?
8: Ook gewoon 1 factuur per maand.
7: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt.
8: Mm.
7: Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
9: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
10: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
11: Droom jij van je eigen bedrijf? Of ben je net begonnen? Credits helpt starters op weg. Als stichting maken we ons sterk voor ondernemers. Maak jouw start succesvol met krediet, coaching en training. Ondernemen begint bij Credits.
12: De allermooiste acties vind je bij Trekpleister. Nu alles van L'Oréal Paris. 1 plus 1 gratis. Knappe deal hoor. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
13: Bij Jumbo zijn 1000 producten 1 plus 1 gratis. Jumbo's filterkoffie van 500 gram, 1 plus 1 gratis. En Conimex diverse varianten, ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
2: De beste plek voor jou, NVM. King.

0: Kink en Real Hero.
1: Deze week op Kink. Tickets voor Kink Presents Good Charlotte in AFAS Live.
0: Ja, Nigel, misschien ben jij wel de Real Hero vandaag.
2: Ja, ik hoop het.
0: Ja, dat zou toch mooi zijn, hè? Want jij bent op dit moment onderweg. Waar rij je op dit moment?
2: Op de Afsluitdijk.
0: De Afsluitdijk, ja. Ik denk er wat hoor ik.
2: Ja, nee, ik ben gewoon aan het werk vandaag. Dus,
0: en wat wordt er, wat voor werk doe je?
2: Ik breng vlees naar restaurants onder andere.
0: Dus oké.
2: We zijn nu onderweg naar Groningen.
0: Lekker, dat is een mooi ritje nog.
2: Ja, ik ben nog wel even onderweg, ja.
0: Ja, precies. En jij dacht, dat quizje, dat durf ik wel aan.
2: Ja, ik hoorde dat, dus ik heb hem meteen aan de kant gegooid en ik dacht, even antwoorden.
0: Ja, heel goed. Laten we nog even een keer luisteren naar de opgave. Welke van deze drie is de Good Charlotte? Take me to your
3: heaven. Girls don't like boys, girls. I'm pretty and I'm smart. I'm a catch. You know what? I'm gonna meet the perfect guy and I'm gonna get married.
0: Ja, de grote vraag is natuurlijk, welke van deze drie is de Good Charlotte, Nigel?
2: Ja, nou, ik had hem er wel vrij snel uit. Ik ga toch wel voor nummer 2.
0: Toch wel voor nummer 2. Nou, dat reken ik helemaal goed. Je hebt het goed.
2: Yeah.
0: Je wint tickets voor Good Charlotte in de AFAS Live op 16 november. Wil je ook nog weten wie die andere twee Charlottes waren? De false Charlottes in dit geval?
2: Ja, ik ben wel erg benieuwd naar die laatste vooral.
0: Ja, nou, die eerste was Charlotte Nielsen. Zij deed ooit mee aan het Songfestival voor Zweden. Take Me To Your Heaven was dat. De derde was Charlotte York uit Sex and the City. Maar dat moet je maar net gezien hebben natuurlijk.
2: Ja, nee, die moet ik toch... Het antwoord op schuldig blijven,
0: ja,
2: dat ken ik niet.
0: Dat zou ik ook kunnen zeggen, inderdaad. Nou, ik ga je feliciteren. Je gaat naar Good Charlotte.
2: Ja. Woe, super.
0: Heel veel plezier daar.
2: Thank you, dat gaat lukken.
1: Deze week op Kink. Tickets voor Kink Presents Good Charlotte in

van wat binnenkort gaat gebeuren in de Ziggo Dome. De nieuwe Phoebe Bridgers. Ze staat er op 7 december. Lost Boys, zo heet haar nieuwe single. En hartstikke uitverkocht dat concert in de Ziggo Dome van deze Phoebe Bridgers. Het is Kink op je zaterdagochtend, terwijl je misschien wel in de wachtrij ligt voor tickets voor Oasis. Want dat is wel het ochtendje vandaag, hè, voor de concerten in de arena. Hoor je Red Hot Chili Peppers?

0: Chili Peppers, Californication bij Kink. De ochtend van Oasis vandaag inderdaad. Veel mensen die tickets proberen te bemachtigen voor de shows in de Amsterdam Arena volgend jaar juli. Richard is het gelukt. Hij zegt het is inderdaad de ochtend van Oasis. Wij hebben ze. Ik heb wel mijn hypotheek moeten verhogen. Nou Richard, dan kunnen we elkaar de hand schudden. Want ik heb ze ook. Ik ga er ook naartoe. Maar wel echt de duurste concertkaarten die ik ooit heb gekocht. Dus ja, ik moet het nog even verwerken allemaal. Maar het is betaald, zo zeggen we dat allemaal altijd. Hè. Het is Kink op je zaterdagochtend. En ik ben eigenlijk sowieso wel benieuwd of jij ze hebt kunnen bemachtigen, de ticket voor Oasis. Nou, mocht dat niet het geval zijn, dan moet je ze maar even gewoon op een dvd'tje gaan bekijken. Ja, ja. Of ik draai ze misschien zometeen wel even. Kan ook. Laat het maar even weten met een berichtje in de Kink app. Bush zometeen sowieso. Ook Cage the Elephant. En deze komt er ook aan. De Smit zometeen.
1: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
2: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
3: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
1: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
3: En nu denk ik, och man, man, man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
4: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
5: Kink. Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days tot 40% korting op fashion, beauty, wonen en meer. Altijd Weekamp.
5: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
7: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
8: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
9: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop scherpe dierendagdeals. Met 2+1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor 36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
10: Rij gerust met de banden van Continental en onderhoud van

0: Profile.
1: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van? Milner in plakken 150 gram, 1 plus 1 gratis. Amhof kwark, chocohoekje en mulemilk, 2 plus 3 gratis. En Unox soep en zak, knor kuppensoep en koetsnacks, ook 2 plus 3 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
2: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
1: Bij Albert Heijn bezorgen we weer heel veel...
0: gigaveel.
1: Gratis producten tijdens de Giga Gratis Weken. En die ook nog eens gratis bezorgd. Bestel op ah.nl.
3: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro, je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders ga je mis. Pak hem.
4: 10 uur. Kink. ANP Nieuws.
5: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. De Limburgse politie is nog steeds druk met het onderzoek naar een dodelijk ongeluk op de A76 bij Schinnen. Daar werd vannacht iemand aangereden door verschillende auto's en hij of zij overleefde dat niet. Zolang het onderzoek duurt, blijft de weg richting het noorden dicht. De politie denkt vanmiddag meer info te kunnen geven. Op Sri Lanka wordt de dood onderzocht van een Nederlandse toeriste. De vrouw van 26 was samen met een vriendin bij een waterval toen ze uitgleed en op een lager gelegen rots terecht kwam, schrijft de Telegraaf. Haar lichaam is naar een ziekenhuis gebracht voor onderzoek. De politie heeft vannacht waarschuwingsschoten gelost bij een aanhouding in het Brabantse Someren. Er zou iemand bedreigd zijn met een vuurwapen en om de zaak onder controle te krijgen schoot een agent meerdere keren. Niemand raakte gewond. De regionale omroep schrijft dat de aanhouding in een huis was. En Henk Vrezer is zijn klus als bondscoach van Suriname meteen goed begonnen. Zijn ploeg won in de Nations League de uitwedstrijd tegen Honduras met 3-2. De beslissende treffer was een eigen doelpunt van Honduras. Dit jaar miste Suriname net aan kwalificatie voor het WK. En dan het weer van Weer Online. In het noorden kan plaatselijk een beetje regen vallen. Verder is het droog, met vanmiddag ook steeds meer zon. Het wordt een graad of 20. De komende dagen warm nazomerweer.
4: Kink. Alternative Rock Radio. Elwin van Gestel.
6: En Bush zometeen ook Cage the Elephant. En dit zijn de Smiths.

0: Everything Zen, I Don't Think So, zingt hij. Nou ja, dat kan ik me best voorstellen als jij in de wachtrij lag of ligt voor tickets voor Oasis en dat het dan net niet gelukt is. We hadden met 4 man onszelf aangemeld in de pre-sale terecht te kunnen komen. Of überhaupt in de sale terecht te kunnen komen. En er was van de 4 mensen slechts 1 iemand die ook daadwerkelijk een mailtje heeft gekregen dat ze tickets kon fixen. Dus ik snap jullie pijn. Ik voel jullie pijn, hoor.
1: Elwin van de Gestel.
0: Bush was dat en Everything Zen bij Kink Alternative Rock Radio. Straks weer een nieuwe ronde van het Kink ABC. We gaan weer aan het rad draaien. En dan draaien we zo meteen weer 3 liedjes met 1 en dezelfde beginletter. Eerste All American Rejects.
1: Dit

0: Marcy Playground, Sex and Candy, hoorde je bij Kink.
1: Het Kink ABC.
0: Drie liedjes die alle drie dezelfde beginletter hebben in de titel. Dat is het Kink ABC. En daarvoor halen we het rad weer tevoorschijn. Het rad met daarop de 26 letters van het alfabet. Ga ik een draai aan geven, dan bepaalt het lot met welke letter we gaan puzzelen. En dan mag jij nadenken over liedjes die beginnen met die letter. Zo simpel is het eigenlijk. Klaar voor? Let's go.
1: L.
0: De letter L, dat is leuk, van Lonely Boy van de Black Keys. Of London Calling van The Clash. Wat wil je graag horen met de letter L? Kom er even door met jouw favoriete L-plaat. Komt die misschien zometeen wel voorbij in het Kink ABC. Net als Kings of Leon zometeen en ook Bleach 93.
2: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
3: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
2: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
3: Geen idee. Hoe kom ik daarachter?
2: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
3: Oké, ga ik op letten.
2: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
3: Doe ik.
2: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
1: Kink.
4: Karel Krok. Eén brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karel Krok.
5: Mooi wonen begint onder je voeten. Profiteer nu met Club Karwei van wel 50% korting op alle VT wonenvloeren. Karwei, maak je huis mooier.
4: Karel Krok. Eén brok liefde voor je hond of kat.
6: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van alle Costa Mollica pizza's en pizza bites? 1 plus 1 gratis. Alle Robijn 2 plus 3 gratis. En Walra keukentextiel sets 1 plus 2 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
7: Maak er voordelig iets moois van met Vibra. Nu volop voordeel op beddengoed, woondecoratie en meer. Zoals een dekbedovertrekker vanaf €12,99. Of decoratieve kunstbloemen per stuk vanaf €1,29. Dat doe je goed. Vibra.
6: Bij Albert Heijn bezorgen we weer heel veel...
8: gigaveel.
6: Gratis producten tijdens de giga gratis weken. En die ook nog eens gratis bezorgd. Bestel op ah.nl.
9: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
10: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
9: En bedankt, hè.
11: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
12: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau. En kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
13: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
14: Citytrippen? Draken temmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
13: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
15: Elke dag ga jij voor je bedrijf. Je zorgt dat die klus afkomt. Maar soms heb je het niet in de hand. Die machine moet er wel komen en de financiering moet nu rond. Wachten kan niet. Daarom doen wij het anders. Equip fixed it.
16: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
17: Oh. Goedemorgen allemaal.
18: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Bol. Ga naar douche.kroon.nl.
19: Deze aanbieding rekent wel heel lekker af bij Trekpleister. Finish vaatwascapsules Ultimate en Ultimate Plus. Nu 3 pakken voor maar €64,99. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl.
20: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
21: De beste plek voor jou, NVM.

0: Garbage and Stupid Girl.
1: Het Kink ABC met de letter L.
0: Uitslag van het Kink ABC kwam terecht op de letter L. Dankjewel voor alle fijne suggesties. Daar zouden we de hele ochtend nog mee kunnen vullen. Maar ik heb er even lukraak 3 uitgekozen waarvan ik denk, ja, lekker. Ton van de Hurk, die zegt, mag ik Live on Mars van David Bowie? Dat lijkt me goed, gaan we zo meteen doen. Ook Laura, die komt met een favoriet. Ze zegt, Lost van Linkin Park, heel graag, met heel veel eetjes. Dus daar kan ik ook niet omheen. En Astrid, die zegt, Leave Before the Lights Come On van Arctic Monkeys.

bij Kink. En Cryogen hoorde je. Het is 11 uur op je zaterdagochtend. Goedemorgen. Zometeen hoor je een plaat die over Tilburg zou gaan. Tenminste, dat hoorde ik gisteravond in de show bij Marco van Heerde. Ook Within Temptation.

0: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
1: Goedemorgen.
0: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
1: Echt waar, joh?
0: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
2: Kink. De Lidl-deals zijn...

0: nu weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conference peren. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads. 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
1: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days tot 40% korting op fashion, beauty, wonen en meer.

0: Mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
1: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
2: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
3: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
2: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
3: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
2: En als je voor jezelf werkt?
3: Ook gewoon één factuur per maand.
2: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt. Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
4: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
5: Elke dag ga jij voor je bedrijf. Je zorgt dat je klus afkomt. Maar soms heb je het niet in de hand. Die machine moet er wel komen en de financiering moet nu rond. Wachten kan niet. Daarom doen wij het anders. Equip fixed it.
6: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.
7: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
8: De beste plek voor jou, NVM.
9: Mega wasvoordeel bij Trekpleister. Fleuril Renew 2,43 liter, nu! 2 voor €17,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
10: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van? Milner in plakken 150 gram, 1 plus 1 gratis. Amhof kwark, chocohoekje en mulemilk, 2 plus 3 gratis. En Unox soep in zak, knor kuppensoep en koetsnacks, ook 2 plus 3 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
11: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met de nieuwe iPhone 18 Pro. Nu bij ons te bestellen in 4 fantastische kleuren. Zwart, zilver, lichtblauw en bordeauxrood. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Reken je inruilwaarde op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
10: Bij Albert Heijn bezorgen we weer heel veel...
12: Giga veel.
10: Gratis producten tijdens de Giga Gratis Weken. En die ook nog eens gratis bezorgd. Bestel op ah.nl.
7: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
8: De beste plek voor jou, NVM.
13: 11 uur. Kink. ANP Nieuws.
14: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Nu de Thaise hoofdstad Bangkok last heeft van overstromingen, past de Nederlandse touroperator Rikshaw Travel de routes voor zijn reizigers daar aan. Het gaat om een paar honderd mensen. Er zijn volgens de organisatie ook delen van Bangkok die niet zijn getroffen door het noodweer, dus kunnen mensen daarheen worden omgeboekt. Premier Jette en minister van Financiën Heijnen zitten vandaag als eerste om tafel met de ChristenUnie om het over steun voor de begroting te hebben. Later schuiven Pro en Volt aan, die samen optrekken in de onderhandelingen. Zeggen zij ja, dan is er meteen een meerderheid voor de plannen. Er zijn ook gesprekken met JA21 en de SGP. Een explosie vannacht bij een koffieshop in de Amsterdamse wijk De Pijp, meldt AT5. Er raakte niemand gewond en volgens de politie zijn de verdachten gevlucht. De straat ligt bezaaid met glas van kapotte ruiten en gesprongen terrasschermen. De politie is bezig met sporenonderzoek. En de politie in Sri Lanka onderzoekt de dood van een Nederlandse vrouw. De Telegraaf schrijft dat ze is uitgegleden bij een waterval. Ze zou terecht zijn gekomen op een rots. De waterval is ongeveer 25 meter hoog en is populair bij vakantiegangers. En dan het weer van Weer Online. In het noorden kan plaatselijk een beetje regen vallen. Verder is het droog met vanmiddag ook steeds meer zon. Het wordt een graad of 20. De komende dagen warm nazomerweer.
13: Kink. Alternative Rock Radio. Elwin van Gestel.
15: Met Fontaine's DC zometeen ook Big Country. En dit is Within Temptation.

0: Je had al Marianne van The Cats en ook Marianneke van Drukwerk. Maar dit is een andere Marianne van Fontaine's DC.
1: Elwin van Gestel.
0: Gisteren zat ik te luisteren naar Marco van Hierden. Die hoor je elke vrijdag en zaterdagavond van 9 tot 12. En hij had het over liedjes over steden. En hij noemde een medekinker als voorbeeld Shit Town van Life. Dat zou gaan over Tilburg. Nou ja, wat een belediging is dat, hè?
1: Kink. Alternative. Rock Radio.

0: zo'n one day fly, zo'n één hit. Hoe is dat ook alweer? Gewoon een één dag vliegen, ja precies. The Rasmus en In The Shadows. En dan denk je, treden die gasten nog op? Zeker, zijn flink aan de toeren. En ze komen zelfs naar Nederland. Volgend jaar staan ze op 23 februari in het Doornroosje in Nijmegen. Dat is toch lachen. The Rasmus en In The Shadows kreeg je bij Kink, waar we je zometeen trakteren op Editors, Papillon, ook Violet Grohl zometeen. En Weezer komt eraan.
1: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan dat gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
2: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
3: Kink. Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.

0: gewone Italian bodem of met een zuurdesemstaalbodem. New York Pizza.
1: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
2: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Niet naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk jonbelegen goudse kaas, 950 gram voor maar €5,49. Dat scheelt nogal een stuk.
3: Fans van Voordeel.
2: Aldi.
4: Je maat je iets extra's geven? Goed bezig. Nu bij Welkoop, scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor €36,95.
3: Welkoop.
4: Weet wat te doen.
2: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar €0,99. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar €3,69.
3: Fans van Voordeel.
2: Aldi.
5: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
6: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Face mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
7: De korting gaat door het dak bij Trekpleister. Nu 2 plus 3 gratis op heel veel producten van Dove. Dat is pas voordelig. Ga dus vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
8: Dus jij hebt een ID Buzz Cargo gekocht?
9: Ja.
8: En nu?
9: Domeinnamen kopen.
8: Voor je bedrijf?
9: Ja.
8: Welk bedrijf?
9: Ja, dat weet ik nog niet.
8: Welke domeinen dan?
9: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomtkoken.nl.
8: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
9: Ja, €7000 voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
10: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID. Buzz Cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
11: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
12: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
13: De beste plek voor jou, NVM.
14: Kink. Dit is het station van Queens of the Stone Age. Skunk Nancy.
15: En Violet Grohl zometeen. Eerst Weezer en Undone.

En zo wordt die concertagenda voller en voller. 18 februari volgend jaar, Editors in de Ziggo Dome. En dat wordt een Kink Presents show, dus ik weet niet of je daar al tickets voor hebt, maar ik heb ze al in het mandje liggen. Het wordt een drukke concertagenda volgend jaar. Heb je de nieuwe van de staat al gehoord? Freedom, zo heet hij. Je krijgt hem zo meteen ook. Pulp Disco 2000 is er zo. En dit is Young the Giant bij Kink. My Body hoor je nu.

0: Over minder dan een week dan staan ze in Theater Carré. En dat moet toch wel gewoon een vette setting zijn. Dat kan wel niet anders. De staat, nieuwe single heet Freedom. En 2 en 3 oktober zijn ze in Carré te vinden in Amsterdam. Vette setting voor een concert, dat zou je als je het mij vraagt. Zometeen na 12 uur hoor je Mick Hummel. Hij heeft onder andere de Black Crowes en Royal Blood voor je. En kaartjes voor Good Charlotte. We gaan weer een leuk spelletje spelen zometeen. Veel plezier met Mick.
1: Wie vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
3: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
4: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
5: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
6: Rij gerust met de banden van Hankook en onderhoud van Profile.
7: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
8: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
7: Oh, en nu niet?
8: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
7: Bueno, kies het NS Flex abonnement dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
9: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
10: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
11: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
12: Ja. Met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optater van het stopcontact.
11: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
12: Ja, en nu viel alleen de stroom uit. Maar wat nou als ik zelf uitval?
11: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
13: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
14: ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice kun je hem altijd in de buurt inleveren. Dankzij de ruim 50 inleverlocaties. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
15: Bij Jumbo zijn 1000 producten 1 plus 1 gratis. Diverse Jumbo Goudse kaasplakken 1 plus 1 gratis. En diverse stamppotgroenten, aardappelen of spekreepjes ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
16: Hallo, Odido hier. Ben je ook zo benieuwd naar seizoen 2 van Mobland op Sky Showtime? Kies Sky Showtime dan nu als extra bij je mobiele abonnement van Odido. En stream je favoriete serie waar en wanneer je maar wil. Het kan ook zo.
17: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met

0: vrienden heb gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
1: De beste plek voor jou, NVM.
2: 12 uur. Kink. ANP Nieuws.
3: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. Veel Nederlanders willen dat elke demonstrant die zich niet aan de wet houdt strenger wordt aangepakt, blijkt uit onderzoek van het RTL Nieuwspanel. Maar we vinden bijna allemaal hetzelfde over de Hitlergroet, die is voor vrijwel iedereen taboe. Officieel is die niet verboden, maar dat zou voor driekwart wel zo mogen zijn. De politie heeft vannacht in het Brabantse Someren twee verdachten opgepakt voor het bedreigen van iemand. Ze vluchtten met een auto en reden bijna een agent aan. Die loste een waarschuwingsschot. Na een zoektocht werden de twee verdachten aangehouden. Nederlanders die op reis zijn in de Thaise hoofdstad Bangkok hoeven daar niet per se weg vanwege de overstromingen. Reisorganisatie Rickshaw Travel heeft mensen omgeboekt naar delen van de stad die niet zijn getroffen door het water. Wie nog naar Bangkok toe gaat, komt sowieso niet in de overstroomde gebieden, zegt Rickshaw. En oplichters vallen nu al inwoners van het Twentse Oud-Marsum lastig, omdat daar volgend jaar de Passion is. Ze worden gebeld door iemand die net doet alsof hij bij KRO en CRV werkt. Die vertelt dat hun woning is uitgekozen als kleedruimte voor de acteurs, meldt RTV Oost. Ga er nooit op in, ook niet als ze aan de deur staan, zegt KRO-NCRV. En dan het weer van Weer Online. In het noorden nog kans op wat regen. Verder droog en vanuit het zuidoosten op steeds meer plekken wat zon. Het is ongeveer 20 graden. Na het weekend tijdelijk warm nazomerweer.
2: Kink. Alternative Rock Radio.
4: Met Royal Blood en Blink 182 zometeen na de Black Crowes. Dit is Remedy.

22, mijn favoriete band. Nou, een van de. En All the Small Things. Mick Hummel. Hallo, met Mick. Het mag geen geheim zijn dat ik fan ben van poppunk muziek. Dus bijvoorbeeld deze, Blink 182, All the Small Things. Het is ook zo dat er gewoon zometeen een nationaal poppunk momentje is. 20 over 2, zoals elke zaterdag. En ook dit weekend tickets voor King Presents Good Charlotte met Yellow Card in het voorprogramma als support special guest. 16 november in AFAS Live Amsterdam. We spelen daar een leuk spelletje voor dit weekend. Misschien heb je net bij Alwin al gehoord. Daar maakte je ook kans op tickets. Zometeen bij mij ook. Dus we gaan dat spelletje ook spelen. Dus als je van poppunk houdt, zit je sowieso wel goed. Maar ook als je van andere muziek houdt. Bijvoorbeeld Inhaler of Skunk & Nancy. Die hoor je ook gewoon zometeen. Of The Jam. Going Underground is dit.

0: Charlie Big Potato, Skunk en Nancy bij Kink. Kink.
1: Tattoo Tales. Tattoo Tales.
0: Zometeen Kink Tattoo Tales met het verhaal van Roland over zijn muzikale tatoeages, moet ik zeggen. Want elke zaterdag spreek ik iemand over het verhaal achter een muzikale tatoeage. Maar Roland heeft echt een hele sleeve vol met allerlei easter eggs om verschillende Kink-artiesten. Zometeen zijn verhaal en ook muziek van Higby en Foo Fighters. Hoi zo.
2: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
3: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
2: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
3: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
2: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
3: Oké, ga ik op letten.
2: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
3: Doe ik.
2: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
4: Kink. De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Salami, 150 gram, voor maar 1,89. Dat is lekker voordelig voor op je boterham. Prijsfavorieten. Altijd laag. Lekkere van
5: Albert Heijn. Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
6: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
7: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
8: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
7: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
8: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
7: En als je voor jezelf werkt?
8: Ook gewoon één factuur per maand.
7: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt. Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
9: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Slaapmink Dagstuin. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Slaapmink Dagstuin.
10: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
11: De allermooiste acties vind je bij Trekpleister. Nu alles van L'Oréal Paris. 1+1 gratis. Knappe deal hoor. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
12: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop, scherpe dierendagdeals. Met 2+1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor €36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
13: Koude tijd, maar weinig kwijt bij Vibra. Nu volop voordeel op winterjassen, accessoires en meer. Zoals jassen voor dames en kinderen al vanaf €24,99. Of heerlijk passende sokken al vanaf €1,49. Wees er snel bij, want op is op. Dat doe je goed. Vibra.
14: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar €9. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Kijk op ben.nl.
15: Lekker eten en op de kleintjes letten? Met laagblijvers van Plus heb je Plus kwaliteit voor een altijd lage prijs. Daarmee maak je heerlijke gerechten zoals nasi of chili con carne. Dat is lekker eten voor minder dan €2,50 per persoon. We doen met je mee, Plus.
1: Kink. Dit is het station van U2.
0: De muziek van Higby zometeen, die hoor je na Foo Fighters. Dit is Rescued.

0: zaterdagmiddag van Kink. Met Nothing van Higby. Het is weer tijd om te gaan genieten van muzikale verhalen bij de tatoeages van Kink-luisteraars.
1: Kink Tattoo Tales. Tattoo Tales.
0: Roland, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Jij hoorde mijn oproepje over een muzikale tattoo die iets te maken heeft met Kink-artiesten. En jij hebt er wel, wel een paar. Jij stuurt via de Kink-app dat jij Easter eggs in jouw sleeve hebt verwerkt.
2: Ja, dat klopt als een bus.
0: Hoe moet ik dat zien?
2: Ik dacht, muziek is, maakt wel een groot onderdeel worden van uit, maar het hoeft niet super prominent aanwezig te zijn. Dus ik dacht, verstop hier en daar wat logootjes of wat albumcovers, dat soort dingen.
0: Maar dat zit gewoon in één grote sleeve, je hele arm zit vol en dan tussendoor, als je goed kijkt, zie je daar opeens het logo van Metallica of Biohazard of Bad Religion of Tool stuur jij.
2: Ja, dus de M van Metallica zit erin.
0: Ja.
2: Ergens verstopt. En het de Third Eye van Tool, dat oog. En dat soort dingen.
0: Pennywise stuur je ook nog, Suicidal Tendencies. Zou je ook een foto willen sturen via de Kink App? Dan kunnen we hem even zien en dan zet ik hem ook even in de app bij het gemist fragment erbij. Dan hebben we een mooi beeld van jou. Van jou
2: okay.
0: Mag ik het dan een soort van Easter Egg Kink Sleeve noemen?
2: Ga je gang.
0: Ja. Als jij even een foto stuurt, dan zetten we die online. En dan draai ik dan nu... wat zullen we doen? Mag ik Metallica doen?
2: Alles goed.
0: Draaien we iets van Metallica voor jou, Kink Tattoo Tale. Dankjewel, Roland.
2: Super.
1: Kink Tattoo Tales.

En One, het staat getatoeëerd in de kink tattoo sleeve van Roland. Niet alleen Metallica, maar er staan nog allerlei andere bands tussen. Het gesprek wat ik net met hem had in Kink Tattoo Tales en de foto van zijn muzikale tatoeage van het Metallica logo, die ga je binnenkort wel terugvinden in de Kink app en op kink.nl. En over die Kink app gesproken, als jij daar ook even een foto deelt van jouw muzikale tatoeage, spreek je misschien volgend weekend voor Kink Tattoo Tales. Ondertussen gaat die zaterdagmiddag gewoon vrolijk verder met de allerfijnste muziek, Soul Asylum zometeen. En dit zijn de Raconteurs bij Kink. Steady as she goes.

0: Runaway Train bij Kink. Daarvoor ook nog Steady As She Goes van The Raconteurs. Het is het weekend waarin je tickets wint voor een hele fijne poppunkshow binnenkort.
1: Deze week op Kink. Tickets voor Kink Presents Good Charlotte in AFAS Live.
0: Met ook nog Yellow Card in het voorprogramma. Ik heb daar helemaal zin in. En je wint dus tickets als je het spelletje speelt. Welke is de Good Charlotte? Ik laat je 3 fragmenten horen. Het zijn allemaal Charlottes, maar welke is de Good Charlotte? Als jij 1, 2 of 3 even stuurt via de Kink-app... en er mag nog wel een andere rest van een bericht bij. Maar dan bel ik zo meteen even iemand terug die het goed heeft. Welke van deze 3 is de Good Charlotte? Het levert je misschien wel tickets op voor hun show in AFAS Live. Gaan we.
2: There was no possibility of taking a walk that day. We had been wandering, indeed, in the leafless shrubbery an hour in the night.
0: Welke van de 3 is de Good Charlotte? Laat het weten via de Kink-app. En als je die andere 2 dan misschien ook weet te benoemen... dan vind ik dat extra knap. Zometeen bel ik even iemand terug en die wint dan tickets. Dit is The Warning bij Kink. Bite My Tongue.

0: The Warning. En Bite My Tongue. Was het maar zo dat je elke keer als je op je tong dreigde te bijten, dat je dan een waarschuwing daarvoor krijgt? Want dan zou ik het niet zo vaak doen. Jijks. Het is de zaterdagmiddag van Kink, die zometeen verder gaat met muziek van Pearl Jam, Cracker en ook Florence Road. Hoor je zo.
1: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
2: Morgen.
1: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
2: Echt waar, joh?
1: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
3: Kink. Last van urineverlies? Je bent niet de enige. Nu bij Kruidvat een breed assortiment incontinentieproducten 2 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
5: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
6: Geef je ruimte een warmere uitstraling met Club Karwei. Profiteer nu van 25% korting op bijna alle raamdecoratie. Ook op maatwerk. Karwei, maak je huis mooier.
7: Rij gerust met de banden van Continental en onderhoud van Profile.
8: Vlieg door je tijdlijn.
9: Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
10: Droom jij van je eigen bedrijf? Of ben je net begonnen? Credits helpt starters op weg. Als stichting maken we ons sterk voor ondernemers. Maak jouw start succesvol met krediet, coaching en training. Ondernemen begint bij Credits.
11: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
12: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van Milner in plakken 150 gram, 1 plus 1 gratis. Amhof Kwark, Chocohoekje en Mulemilk, 2 plus 3 gratis. En Unox soep in zak, Knor kuppensoep en koetsnacks, ook 2 plus 3 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
13: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Evors AA en AAA batterijen 20 stuks voor maar €2,44. Of Teddycare toiletdoekjes 60 stuks maar €0,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
12: Bij Albert Heijn bezorgen we weer heel veel...
14: Giga veel.
12: Gratis producten tijdens de Giga Gratis Weken. En die ook nog eens gratis bezorgd. Bestel op ah.nl.
15: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal

0: 2% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
2: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
4: Mega wasvoordeel bij Trekpleister. Fleuril Renew 2,43 liter. Nu 2 voor €17,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
5: 1 uur. Kink. ANP Nieuws.
6: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. In België is een man opgepakt voor het seksueel misbruiken of verkrachten van 26 minderjarige meisjes, meldt de krant Het Laatste Nieuws. Hij benaderde ze via Snapchat. Toen een paar ouders argwaan kregen, lokte ze de man via die app in de val. De verdachte dacht met een meisje af te spreken, maar werd opgewacht door de politie. Het kabinet heeft goed geluisterd naar de oppositie als het op de begroting aankomt. Dat zei ChristenUnie-leider Bikker na haar gesprek met premier Jette en minister Heijnen. Volgens haar ligt er een goede basis om verder te praten. Ook Jette had het over een goed gesprek. Nu is het de beurt aan de combi Pro en Volt. In de Duitse deelstaat Noord-Rijn-Westfalen zijn spoorwegkabels vernieuwd. Daardoor vallen er veel treinen uit in de regio langs de Nederlandse grens. Bijvoorbeeld vanuit Dortmund en Keulen. Volgens de NS rijden de treinen van en naar Nederland wel gewoon. De Duitse politie heeft nog niemand opgepakt. En het Nederlands elftal heeft de laatste training voor de uitwedstrijd tegen Servië achter de rug. Er stonden 24 spelers op het veld, onder wie Joshua Zirkzee. Hij vervangt de geblesseerde Brian Brobby. Oranje vliegt vanmiddag naar Belgrado. De Nations League-wedstrijd tegen Servië is morgenavond om 6 uur. En dan het weer van Weer Online. In het noorden kan een beetje regen vallen, maar verder is het droog, met op steeds meer plekken zon. Het is ongeveer 20 graden. Na het weekend tijdelijk warm nazomerweer.
5: Kink. Alternative Rock Radio. Nick Hamel.
7: Cracker en ook Florence Rose hoor je zometeen eerst Pearl Jam. Dit is Just Breathe. Kink.

0: Kink met Florence Road en 7563.
1: Deze week op Kink. Tickets voor Kink Presents Good Charlotte in AFAS Live.
0: Dylan, goedemiddag.
2: Hey, hallo. Goedemiddag.
0: Jij hoorde die opgave net van welke is de Good Charlotte. En jij vond hem eigenlijk wel redelijk te doen.
2: Ja, op zich wel.
0: Moeten we nog één keer luisteren of geloof je het wel?
2: Doe maar nog één keer.
0: We kunnen wel nog één keer luisteren, ja precies. Ja. There was no possibility of taking a walk that day. We had been wandering, indeed, in the leafless shrubbery an hour in the night. Nou, zeg maar Dylan.
2: Ik ga toch voor optie nummer 3.
0: Optie nummer 3 is goed hoor. De eerste was Charlotte Bronte met Jane Eyre en dan chapter 1 daarvan. Fragmentje nummer 2 was Django en Charlotte Gainsbourg met Waking Up. En nummer 3 was natuurlijk Lifestyles of the Rich and Famous van Good Charlotte. En dat levert jou in dit geval 2 tickets op voor Kink Presents Good Charlotte. Jij gaat op 16 november naar AFAS Live. Veel plezier daar.
2: Ah, super nice. Super, super. Mega leuk.
1: Deze week op Kink. Tickets voor Kink Presents

0: Nothing But Thieves, A Different Kind of Happiness. De Kink XL van dat album Stray Dogs, afgelopen gisteren vrijdag uitgekomen. En ik zag ook al wel in de comments voorbij komen op onze socials dat de hele album moet Kink XL worden. Nou, dat denk ik niet. Want volgende week de Kink XL wordt, dat hoor je maandagochtend bij Michiel Veenstra's Kink Start. En zometeen is het 1:30, tijd voor de Kink Zero's Break. Een fijn blokje nostalgie. Met daarin deze keer muziek van The Killers, Franz Ferdinand en ook Anouk.
1: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
2: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
3: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
1: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
2: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
4: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
5: Kink. De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro. Je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
6: Anders ga je mis.
7: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar. Allsafe
8: geeft ruimte.
9: Ontdek de nieuwe mooimakers van Theo Bert Pot. Exclusief bij Karwei. Een limited collectie om eindeloos te combineren. Kom snel, want op is op. Karwei, maak je huis mooier.
7: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
10: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conferenceperen. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads, 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
11: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days tot 40% korting op fashion, beauty,

0: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
2: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
1: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
2: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
1: En als je voor jezelf werkt?
2: Ook gewoon één factuur per maand.
1: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt. Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
3: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
4: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
5: 10.000 euro per maand, 30 jaar lang. 1 oktober kan het gebeuren met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog 5 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij, al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
6: Oh. Goedemorgen allemaal.
7: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Bol. Ga naar douche.kroon.nl.
8: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel L'Oréal Paris, 1 plus 1 gratis. Zo kom je stralend voor de dag. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
9: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Wee-hoo! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 3 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaar abonnement. Wee-hoo!

Het is 1:30 geweest. Tijd voor het decennium van Hives, zou ik willen zeggen. Maar dat is dus sinds deze week ook gewoon weer terug in het hier en nu. Maar het was in de Zero's groot met die headbangende bananen. En de muziek was ook fijn in de jaren nul. De Kink Zero's Break hoor je elke dag rond 1:30 hier bij Kink. Met daarin een blokje van 3 tracks uit die fijne muzikale jaren nul. Franz Ferdinand zit er zo meteen ook in. Ook muziek van Anouk ga je horen. En we starten deze Kink Zero's Break met The Killers. Dit is When You Were Young.

Jungle Girl van Anouk in de Kink Zero's Break. Daarvoor Franz Ferdinand, Ulysses en ook When You Were Young van The Killers. Elke dag om 1:30 is er een fijn blokje van de allerlekkerste muziek uit de jaren nul. Dus ook morgenmiddag 1:30 is het er gewoon weer een nieuwe Kink Zero's Break. The Pretty Reckless, die hoor je zo. Ook muziek van 21 Pilots uit die ene film. Eerst is dit mooie muziek om even, nou ja, een rustig, chill weekendmomentje bij te hebben de komende minuten. Buffalo Tom bij Kink. Taillights Fate.

0: van de soundtrack van Suicide Squad. 21 Pilots en Heathens. Ik hoop niet dat jij dat ook over je vrienden moet zingen. All My Friends Are Heathens. Het is Kink op de zaterdagmiddag met zometeen nog veel meer fijne alternative rock van Stone Temple Pilots, Linkin Park en ook de nieuwste personal trainer hoor je zo.
1: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
2: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
3: Kink. Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Tijd voor een klussie. Nu met de Gamma Voordeelpas 50% korting op klik PVC Manera of 50% korting op laminaat Signature extra breed. Vloertje leggen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
3: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
5: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
6: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
7: En of deze aanbieding door de beugel kan. Nu bij Kruidvat alle gum ortho beugelverzorging en mondverzorging 1 plus 1 gratis. Laat die grote blinkende lach maar zien bij
8: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Rij gerust. Met de banden van Continental en onderhoud van Profile.
10: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk jonbelegen goudse kaas, 950 gram voor maar 5,49. Dat scheelt nogal een stuk.
11: Fans van Voordeel.
10: Aldi.
12: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
10: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar 3,69.
11: Fans van Voordeel.
10: Aldi.
13: 2 uur. Kink. ANP Nieuws.
14: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. In een poging de oppositie achter zich te krijgen voor de begroting zitten premier Jette en minister Heijnen van Financiën nu om tafel met Pro en Volt. Met hen zou een snelle meerderheid in de Eerste en Tweede Kamer erin zitten. Eerder schoof ChristenUnie-leider Mirjam Bikker aan. Zij zei dat ze beweging ziet bij het kabinet. In België wordt een man van 35 vervolgd voor verkrachting en seksueel misbruik van meisjes. Hij zou er zeker 12 hebben verkracht. Ze zijn tussen de 10 en 16 jaar. Hij benaderde de meisjes via Snapchat, meldde Belgische media. De politie hield hem aan toen ouders met hem hadden afgesproken. Ze deden alsof ze een meisje waren. Er is een tweede dode gevonden na een explosie in Athene. Het gaat om een jonge Amerikaanse vrouw. Ze lag onder het puin van een woongebouw dat gisteren instortte door waarschijnlijk een gasexplosie. Griekse media melden dat er nog twee lichamen zijn gevonden. En weer zorgt een uitbarsting van de vulkaan de Etna voor problemen.

0: problemen in het Italiaanse vliegverkeer. Op de luchthaven Catania op Sicilië zijn alle vertrekkende en binnenkomende vluchten tot morgenmiddag geschrapt. Twee KLM-vluchten van en naar het eiland die vandaag zouden gaan, gaan daarom ook niet door. En dan het weer van Weer Online. Vanmiddag wisselen zon- en wolkenvelden elkaar af. Bij 18 graden in het noorden tot 21 in het zuidoosten. Morgen wordt het zonniger en warmer met 20 tot 25 graden.
1: Kink. Alternative Rock Radio. Nick Emmo.
2: Linkin Park en Personal Trainer krijg je in je mix na Stone Temple Pilots Interstate Love Song.
3: Kink. Haha, je zei in je mic. En dat is grappig, want jij heet ook Mick.

Personal trainer Tyers Skid hoorde je bij Kink. Kink. Hallo, mijn Mick. Mijn favoriete muzikale genre, dat is de poppunk, de high school rock, de emo muziek, zou je het allemaal kunnen noemen. En om eigenlijk voor iedereen die, net zoals ik, daar heel erg fan van is, een gegarandeerd ankerpunt in de week te maken, is er op zaterdagmiddag rond 2:20 het nationale poppunk momentje. Dan weet je zeker, als je Kink dan aanzet, dan hoor je een poppunk track die je anders niet zo vaak zou horen. Nou, is er deze week vervelend nieuws in de poppunkwereld gekomen. Er is iemand overleden die echt wel van een grote poppunkband was. Dat is Chad Gilbert, de gitarist van Newfound Glory. Dus zometeen uiteraard dan ook in het nationale poppunkmomentje even daarbij stilstaan door een fijne track te draaien van die band, Newfound Glory. In het nationale poppunkmomentje 2:20, dan is het bijna. Eerst nog tijd voor muziek van Kings of Leon en deze classic van Van Halen. Dit is Jump bij Kink.

Pink op zaterdag met Kings of Leon. Pyro hoorde je. Daarvoor een beetje fout, maar wel lekker. Jump van Van Halen. Het is 2:20 geweest. Tijd voor de, ja, het momentje voor iedereen van fans van poppunk eigenlijk.

elke weekend rond deze tijd, rond 20 over 2 op zaterdag, het nationale poppunk momentje. En deze week dus ja, slecht nieuws uit de wereld van de poppunk. Chad Gilbert, gitarist van Newfound Glory, die maakte eerder dit jaar al bekend dat hij kanker had. En vorig weekend is hij overleden. Dat werd deze week bekend op de socials van die band. Dus ja, dan moet je toch maar even iets draaien van die band als er dan een nationaal poppunk momentje in die week is. Vind ik wel, toch? Een soort van tribute aan hem. En ik hoop dat de band gewoon verder wel doorgaat, want het is een van de fijnste uit de scene, toch? Newfound Glory, de nationale poppunk momentje. Dit is Hit or Miss.

Storm is Newfound Glory op Kink in het nationale pop-punk momentje. Alle nationale pop-punk momentjes die er ooit geweest zijn, die zijn verzameld in een playlist die je kan toevoegen aan je eigen streaming service. Ja, applaus inderdaad. Kink.nl/momentje, daar vind je die playlist. En volgend weekend is er om 20 over 2 gewoon weer een nieuw nationaal pop-punk momentje. Dit is Nirvana, About a Girl.

0: en About a Girl Unplugged. Op de zaterdagmiddag van Kink, Alternative Rock Radio. Zometeen fijne muziek van The War on Drugs, oud Kink XL. En Oasis ga je horen. Ik hoop dat het je gelukt is om één deze dagen tickets te scoren als je daarvoor geselecteerd was via de aanmelding en de e-mail en dat ingewikkelde proces. En ook muziek van Florence and the Machine komt eraan.
1: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
2: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
1: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
2: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
1: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
2: Oké, ga ik op letten.
1: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
2: Doe ik.
1: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
3: Kink. Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk jonbelegen goudse kaas, 950 gram voor maar 5,49. Dat scheelt nogal. Een stuk.
4: Fans van Voordeel.
3: Aldi.
5: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Kijk op ben.nl.
3: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar 3,69.
4: Fans van Voordeel.
3: Aldi.
6: Smin.
7: Valt je iets op aan mij?
6: Nieuwe jas?
7: Nee.
6: Nieuwe schoenen?
7: Nee.
6: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
8: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor.
6: Smint.
9: Boost yourself.
10: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
11: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
12: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
13: Elke dag ga jij voor je bedrijf. Je zorgt dat die klus afkomt. Maar soms heb je het niet in de hand. Die machine moet er wel komen en de financiering moet nu rond. Wachten kan niet. Daarom doen wij het anders. Equip fixed it.
14: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.
15: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
16: De beste plek voor jou, NVM.
17: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.

is inmiddels toch echt alweer meer dan een week geleden dat we tickets weggaven voor Oasis in Amsterdam. Er is alweer een ticketactie voor Placebo doorheen gegaan. Dit weekend weer je tickets voor Good Charlotte. Maar nog steeds is het toch elke keer als we tracks draaien van Oasis weer dat de mensen reageren in de Kinkcap. Echt mooi te zien hoe enthousiast we met z'n allen zijn om die band en die reunie die vorig jaar was, maar dus volgend jaar gewoon verder gaat, onder andere in Amsterdam. Morning Glory van Oasis hoor je bij Kink, waar je straks muziek krijgt van Bodan Boys. David Bowie hoor je ook zo meteen. En eerst een songtitel waar ik echt volledig achter kan staan. Ik hoop dat je dat op deze zaterdag absoluut hebt. Stereophonics en Have a Nice Day.

0: Pink. Rebel Rebel hoorde je. Zometeen na het ANP-nieuws van 3 uur is Lisa Konings hier. En bij haar maak je ook kans op tickets voor King Presents Good Charlotte. Het spelletje wordt zometeen weer gespeeld. En je hoort bij Lisa straks muziek van onder andere New Order en Evanescence.
1: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Kink. Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
3: Karel Krok, 1 brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karel Krok.
4: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days tot 40% korting op fashion, beauty, wonen en meer. Altijd Weekamp.
3: Karel Krok. 1 brok liefde voor je hond of kat.
5: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nina Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk Jong Belegen Goudse Kaas, 950 gram voor maar 5,49. Dat scheelt nogal een stuk.
6: Fans van Voordeel.
5: Aldi.
7: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig. Nu bij Welkoop, scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor 36,95.
6: Welkoop.
7: Weet wat te doen.
5: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar 3,69.
6: Fans van Voordeel.
5: Aldi.
8: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
9: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
8: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
9: Nee joh, wij krijgen alles op 1 factuur.
8: En als je voor jezelf werkt?
9: Ook gewoon 1 factuur per maand.
8: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt.
9: Mm.
8: Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
10: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
11: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
12: Citytrippen? Drakentimmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
11: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
13: Elke dag ga jij voor je bedrijf. Je zorgt dat je klus afkomt. Maar soms heb je het niet in de hand. Die machine moet er wel komen en de financiering moet nu rond. Wachten kan niet. Daarom doen wij het anders. Equip. Fixed it.
14: Last van urineverlies? Je bent niet de enige. Nu bij Kruidvat een breed assortiment incontinentieproducten 2 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
15: Hallo, Odido hier. Ben je ook zo benieuwd naar seizoen 2 van Mobland of Sky Showtime? Kies Sky Showtime dan nu als extra bij je mobiele abonnement van Odido. En stream je favoriete serie waar en wanneer je maar wil. Het kan ook zo. Odido.
16: 3 uur. ANP Nieuws.
17: Goedemiddag, ik ben Peter van Oudheusden. Max Verstappen is net aan tweede geworden in de Grand Prix van Azerbeidzjan. Hij startte vanaf plek 8 en schoof na de start snel op naar de derde plek. Daar zat hij de halve race achter Oscar Piastri. Na een ongeluk en safety cars ging Max naar de tweede plek. Hij zat rondeslang George Russell op de hielen, maar finishte 1/10 seconde achter hem. Pro-leider Klaver heeft bereidheid gezien bij het kabinet om bezuiniging op de sociale zekerheid te schrappen. Dat zei hij na begrotingsoverleg met premier Jette en minister Heijnen van Financiën. Klaver overlegde samen met Volt-leider Dassen. Die zei dat hij nog te weinig investering in het aanpakken van klimaatverandering ziet. De politie kan nog niets zeggen over de man die vastzit voor het schietincident gistermiddag op een druk terras in Amsterdam. Daarbij kwam een gevangenismedewerker om het leven. Er gaan beelden van de man rond. Erop is te zien dat hij bij het terras blijft hangen, schreeuwt en iets in het water gooit. Duikers haalden even later een wapen uit het water. En Feyenoord is

0: gestraft voor het gedrag van supporters in de Champions League-wedstrijd 2 weken geleden bij Barcelona. UEFA legde de Rotterdamse club voor bijna 75.000 euro aan boetes op. De supporters maakten zich schuldig aan discriminatie, spreekoren, het gooien van bekers en schade in het stadion. Het weer dan van Weer Online. Vanmiddag wisselen zon- en wolkenvelden elkaar af en in de kustgebieden schijnt de zon het vaakst. Van noord naar zuid is het 18 tot 21 graden. Morgen wordt het zonniger en met 20 tot 25 graden wat warmer. Kink. Alternative
1: Rock Radio. Lisa Konings. Met zometeen Blue Monday van New Order. Na Going Under van Evanescence.

0: is King.
1: Ja, goedemiddag. Lisa hier op de zaterdagmiddag van King. Indian Summer is een term die ik heel erg veel heb gelezen vandaag, omdat het verrassend warm is voor de tijd van het jaar. En ik moet zeggen, voor mij voelt vandaag alsof de herfstbloes eigenlijk al binnen is gekomen. Die gepaard gaat met toch wel het zomerzweet van de temperaturen nu. Ik voel me niet echt heel erg gezond vandaag. En ik ben ook niet de enige. Lars laat via de King-app weten dat hij een griepje te pakken heeft. En Francine, die voelt zich ook wel een beetje meh. Maar gaat zo meteen toch die verplichte zaterdagboodschappen doen. Want dat moet ook gebeuren. De koelkast kan niet uitsluitend leeg blijven. Maar goed, dat gaat dus goed gepaard met muziek van Youngblood. Dat weet ik uit ervaring. Want die heeft mij ook hier naar de studio gekregen. Hello, heaven, hello. Hoor je zo meteen na de You and Me song van The Wanna Dice.
0: King.

Alternative.

Robin Stank op Kink. En daarvoor hoorde je Hello Heaven Hello van Youngblood, waarover Peter naar de Kink-app stuurt. Heeft iemand wel eens geteld hoeveel keer hij hallo zegt in dit nummer? Nou, voor iedere vraag die een mens kan hebben, is er wel iemand op Reddit die deze vraag al een keer eerder heeft gesteld. Het antwoord is 114 keer. En zometeen op Kink hoor je een liedje dat geschreven is volgens de Gouden Ratio. Want de band heeft berekend wanneer de climax in het nummer moet zitten. Dat blijkt op 62% van het nummer te zijn. En daar kicken dan ook de drums in. Het is heel erg geniaal en er zitten nog veel meer vette Easter eggs in. Be With You van Muse komt er zo aan. En ook deze van Radiohead hoor je over een kleine 4 minuten.

0: rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
1: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
0: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
1: Geen idee. Hoe kom ik daarachter?
0: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
1: Oké, ga ik op letten.
0: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
1: Doe ik.
0: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
2: Kink. Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
3: Nieuw! De Melanzane Pizza. Vanaf €12,99. Bestel hem met een New York-staalbodem, een dunne Italian-bodem... of met een zuurdesemstaalbodem. New York Pizza.
2: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
4: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
5: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
4: En bedankt, hè?
6: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het komt voor dat u verdient.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Mindchef, dat moment waarop we ons grenzeloos op ons gemak voelen en genieten. Elk moment een reis. Boek nu een Mindchef Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 7 nachten aan de Middellandse Zee vanaf €1.099. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen. Nu tot en met 30 september en bespaar bij het reisbureau en op mindchef.com. Mindchef.
9: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
10: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
9: Oh, en nu niet?
10: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
9: Bueno, kies het NS Flex abonnement dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar €3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
11: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
12: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hé, hey, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
13: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met de nieuwe iPhone 18 Pro. Nu bij ons te bestellen in 4 fantastische kleuren. Zwart, zilver, lichtblauw en bordeauxrood. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Reken je inruilwaarde op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
14: Bij Jumbo zijn 1000 producten 1 plus 1 gratis. Royal Club, Rivella of Crystal Clear van 1 liter 1 plus 1 gratis. Geen zin om te sjouwen? Bestel op jumbo.com of in de app. Lekker makkelijk. Dat is de ja van Jumbo.
15: King.

voor zaterdag, waarop Martijn toch nog even snel op zoek gaat naar de laatste zonnestralen en een plekje op het terras. Want het kan zomaar weer de laatste kans van het jaar zijn. What Have You Done hoorde je op Kink. Met zometeen muziek van Editors. Seriously staat voor je klaar. En ook Today van de Smashing Pumpkins krijg je na het vrolijke Little Talks van Of Monsters and Men op Kink.

0: Dit is de derde single van hun nieuwe album die op 30 oktober uitkomt. Het liedje heet Seriously en is van Editors. Ja, dit is Kink met zo na het ANP-nieuws van 4 uur. Muziek van Queens of the Stone Age. Insignificant Other komt zo voorbij. En over een paar minuten hoor je ook deze van Live.
1: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
2: Toen zag je dat heel snel.

0: Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Bertolli olijfolie, 1 plus 1 gratis. En Mora en Hebro saté, snackbroodjes, loaded fries en lumpia's, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
1: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
2: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
3: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
4: Droom jij van je eigen bedrijf? Of ben je net begonnen? Credits helpt starters op weg. Als stichting maken we ons sterk voor ondernemers. Maak jouw start succesvol met krediet, coaching en training. Ondernemen begint bij Credits.
5: Rij gerust met de banden van Hankook en onderhoud van Profile.
6: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
7: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
8: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
7: Oh, en nu niet?
8: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
7: Bueno, kies het NS Flex abonnement. Dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar €3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
9: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
10: 4 uur. Kink. ANP Nieuws.
11: Goedemiddag, ik ben Peter van Oudheusden. De onderhandelingen over de begroting zijn uitgelekt. Volgens de Telegraaf wil het kabinet Jetten de bezuiniging op uitkeringen schrappen in ruil voor een totale belasting op de vermogenswinst in box 3. Tot nu toe wil de premier Jetten alleen kwijt dat de oppositie vanochtend een nieuw en aantrekkelijk bod is gedaan. Een explosie gisteren in Athene heeft aan 6 mensen het leven gekost. Slachtoffers zijn 4 Amerikaanse toeristen en een ouder echtpaar. De ontploffing was in een appartementengebouw waar het echtpaar woonde en de Amerikanen een appartement huurden. Het gebouw stortte in, waarschijnlijk door een gasexplosie. Paus Leo heeft een grote mis gehouden op de Place de la Concorde in Parijs. Honderdduizenden mensen waren erbij. Daarvoor maakte hij een rit in zijn pausmobiel over de Champs-Élysées en zegende hij kinderen. Hij gaat vandaag ook nog naar Lourdes, waar hij zal bidden bij de beroemde grot. En Max Verstappen is tweede geworden bij de Grand Prix van Azerbeidzjan en stond met een lach op het podium. Het was spannend tot het einde, maar het lukte net niet om George Russell te pakken, zei Max. Russell won de race met maar 1/10 seconde voorsprong op Verstappen. Het weer dan van weer online. Zon en wolkenvelden wisselen elkaar af, met de meeste zon in de kustgebieden. Van noord naar zuid is het 18 tot 21 graden. Morgen wordt het zonniger en met 20 tot 25 graden ook iets warmer.
10: Kink.

0: Rhapsody van na 9-11.
1: Dit is Kink.
0: En dan over de politieke en economische staat van Amerika tijdens een oorlog. Jesus of Suburbia hoorde je op Kink. Een van de nummers die mij in mijn puberteit echt mega Green Day fan liet worden. En ik heb ook echt net weer mijn keel helemaal schor geschreeuwd. Want ik ken het echt nog van voor tot achter. En sterker nog, nu gaan we echt heel erg way back. Maar vroeger had je de website Tumblr. Dat was een soort van blogsite waar ja, heel veel mensen die ja, beginnend chronisch online waren ook op zaten. En mijn blog heet ook Tales from an Underbroken Home. En dat kwam dus van Jesus of Suburbia. Anyhow, de tekst is natuurlijk ook nog steeds na 22 jaar hyperactueel. Goedemiddag, Lisa hier op de zaterdagmiddag. Dit is Kink met zo muziek van Garbage. Only Happy When It Rains hoor je zo meteen. Net als Madison van Bring Me The Horizon. Maar eerst is het Madness en Our House.
1: Kink.

0: Only Happy When It Rains van Garbage. Ja, ik ben echt zo blij dat je niet mee kunt kijken hier in de studio live. Want dan ja, zou je me hier dus zien zitten in een volledig donkere studio. Met meerdere schermen voor mij met de intensiteit. Ja, alsof je in een koplamp kijkt. En achter me nog wel een scherm aan waar het Kink logo op voorbij komt. En ik heb een zonnebril op tegen de prikkels en de hoofdpijn. En ik stuurde daarvan net een foto naar mijn partner en ik kreeg terug... Waarom heeft Jules Deelder jouw telefoon in de darkroom? Ik ben aan het Jules Deelder maxen. U hoorde het hier voor het eerst. Ik stond van de week trouwens in het AD over mijn werk bij Kink. Wat natuurlijk heel erg vet is, maar daarboven staat dan een kop. Ik probeer met zo min mogelijk woorden veel te zeggen. En als ik mijzelf nu ja, hoor praten, dan klinkt dat echt als een valse belofte. Goed, dus muziek over een paar minuten. It's No Good van Depeche Mode. En ook deze van Rammstein staat voor je klaar.
1: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
2: Morgen.
1: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
2: Echt waar, joh?
1: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
3: Kink. Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de allernieuwste tools van Vestool.
4: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
5: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
6: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
7: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
8: Oh. Goedemorgen allemaal.
9: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Bol. Ga naar douche.kroon.nl.
10: Alleen nog deze week, tromgeroffel, het fantastische, waanzinnige, revolutionaire introductieaanbod.
11: Zeg het!
10: Glasvezel internet voor maar €1 per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
12: Mega wasvoordeel bij Trekpleister. Fleuril Renew 2,43 liter, nu! 2 voor €17,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
13: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is... krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau... bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
14: Bij Jumbo zijn 1000 producten 1 plus 1 gratis. Jumbo's filterkoffie van 500 gram, 1 plus 1 gratis. En Conimex diverse varianten, ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
15: De Amazon Prime Dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
16: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
17: Krijg dat big deal gevoel. De Amazon Prime Dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Exclusief voor Amazon Prime leden. Word nu Prime lid op amazon.nl.
15: Oh.

0: Dat zometeen, net als muziek van Biffy Clyro. Hunting Season komt zometeen voorbij. Net zoals deze van MGMT.
1: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
2: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
1: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
2: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
1: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
2: Oké, ga ik op letten.
1: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
2: Doe ik.
1: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst. Kink.
3: Hans, waar liggen de regenjassen?
4: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar. Allsafe
5: geeft ruimte.
6: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel dames gezichtsverzorging 1 plus 1 gratis. Dat is een zachte huid voor een zacht prijsje. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
4: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
7: De Lidl deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conference peren. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads. 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
8: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week E-Force AA en AAA batterijen. 20 stuks voor maar 2,44. Of Teddycare toiletdoekjes. 60 stuks maar 79 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen, grote glimlach.
7: En dit weekend ook extra goedkoop. Knor wereldgerechten. Per pak maar 1,79. Lidl, je verdient het. Lidl,
9: Lidl deals. Smin.
10: Valt je iets op aan mij?
9: Nieuwe jas?
10: Nee.
9: Nieuwe schoenen?
10: Nee.
9: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
11: Jij bent naar de kapper geweest.
9: Staat je goed hoor. Smin. Boost
12: yourself. Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Dat moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
13: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
14: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
15: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
14: Dus waar moet je zijn voor de magic?
16: Joujou.
17: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
10: Klopt, normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
17: Oh, en nu niet?
10: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
17: Bueno, kies het NS Flex abonnement. Dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
18: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
19: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
20: 10.000 euro per maand, 30 jaar lang. 1 oktober kan het gebeuren met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog 5 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij, al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
21: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
22: 5 uur. Kink. ANP Nieuws.
23: Goedemiddag, ik ben Peter van Oudheusden. Paus Leo heeft in Parijs een enorme openluchtmis gehouden. Bij de dienst op het Place de la Concorde waren 700.000 mensen. Even daarvoor was hij in zijn pausmobiel over de Champs-Élysées gereden.

0: Het centrum van Parijs was grotendeels afgezet vanwege de paus en mensen konden de mis volgen op grote schermen. Duizenden mensen hebben in Rotterdam meegelopen met de Pride March. Tijdens speeches ervoor ging het onder meer over het onderzoek van deze week, waaruit bleek dat jongeren homoseksualiteit steeds minder accepteren. Tegen Rijnmond zei iemand dat de mars meer dan ooit een protest is. Bij het terras in Amsterdam-Noord, waar gistermiddag een gevangenismedewerker werd doodgeschoten, zijn bloemen neergelegd. De politie kan niets zeggen over de opgepakte verdachte, omdat hij in volledige beperking zit. Er gaan beelden van hem rond, waarop is te zien dat hij na het incident bij het terras blijft hangen en schreeuwt. En Max Verstappen heeft er weer eens ouderwets voor gezorgd dat een Formule 1-race spannend was tot het eind. Hij zat in Azerbeidzjan rondeslang achter de uiteindelijke winnaar George Russell aan en had op de finish nog maar 1/10 van een seconde achterstand. Max' zijn teamgenoot Isaac Hadjar werd derde. Het weer dan van Weer Online. Zonnige periode en er staat een noordenwind bij 18 tot 21 graden. Vanavond blijft het droog met opklaringen en vannacht kan mist ontstaan. Morgen zijn er perioden met zon en dan wordt het 20 tot 25 graden.
1: King Alternative Rock Radio. Lisa Koning.
2: Met zometeen hunting season van Biffy.

0: Hand in my pocket van Alanis Morissette.
1: Dit is Kink.
0: En als ik hem eruit trek, dan blijven daar twee kaartjes voor Good Charlotte aankleven. Want deze middag win je kaarten voor een show in de AFAS Live op 16 november aanstaande. En wil je ze winnen, blijf dan vooral luisteren. Want over een minuutje of 10 hoor je hier 3 fragmenten. En daarvan moet jij raden welke vervolgens de Good Charlotte is. Makkie toch? Moet zeker lukken. En goedemiddag trouwens, Lisa hier en dit is Kink. Met zo'n muziek van Jet, Are You Gonna Be My Girl staat klaar. En ook een Forest van The Cure hoor je direct na muziek van deze Kink Future Icons. Dit is Bleach 93 en Figure 8.

0: Mountain van Honey I'm Home op Kink.
1: En deze week op Kink. Tickets voor Kink Presents Good Charlotte in AFAS Live.
0: En dit weekend win je kaartjes voor Good Charlotte in de AFAS Live op 16 november aanstaande. En daarbij hoort een quizje. Namelijk, welk van deze drie is de Good Charlotte?
2: Up here in the corner. The other corner. Your call is that.
0: Ja, één kan slechts het juiste antwoord zijn. Dus stuur één van de nummers door via de Kink-app en hou je telefoon in de gaten. Want wie weet ga jij wel naar Good Charlotte op 16 november. En zometeen hier op Kink, muziek van de Black Keys. Lonely Boy ga je horen en ook deze van Blur komt zo voorbij.
3: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
4: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
3: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
4: Geen idee. Hoe kom ik daarachter?
3: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
4: Oké, ga ik op letten.
3: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
4: Doe ik.
3: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
5: Kink. Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
6: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
7: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop scherpe dierendagdeals. Met 2+1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor €36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
5: Rij gerust met de banden van Continental en onderhoud van Profile.
8: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nina Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk jonbelegen goudse kaas, 950 gram voor maar €5,49. Dat scheelt nogal een stuk.
9: Fans van Voordeel.
8: Aldi.
10: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
8: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar €0,99. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar €3,69.
9: Fans van Voordeel.
8: Aldi.
11: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
12: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
13: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
12: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
13: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
12: En als je voor jezelf werkt?
13: Ook gewoon één factuur per maand.
12: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt. Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
14: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
15: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
16: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat. Meer dan elektra.
17: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
18: De beste plek voor jou, NVM.

0: van Nirvana op Kink.
1: Deze week op Kink. Tickets voor Kink Presents Good Charlotte in AFAS Live.
0: Yes. Als het goed is, heb ik Kevin aan de lijn. Want ik heb wat problemen met de telefoon.
2: Ja, dat klopt. Ik ben er inmiddels.
0: Wat fijn. Ja, ik hoorde je niet. Maar fijn dat je er bent. Want dat heeft een goede reden. Want dit weekend kun je kaartjes winnen voor Good Charlotte. En daarvoor moest je een opdracht, of althans eigenlijk een quizvraag beantwoorden. Namelijk, welk van de drie is de Good Charlotte? En ik laat hem voor de vorm nog even een keertje horen.
3: The other corner. Your call is that.
0: Kevin?
2: Ja?
0: Welke is de Good Charlotte?
2: Ja, dat is de eerste natuurlijk.
0: Dat is zeker de eerste. Dus dat betekent dat jij op 16 november naar Good Charlotte gaat in de AFAS Live.
2: Kijk, heel gaaf. Super.
1: Deze week op Kink. Tickets voor Kink Presents Good Charlotte in AFAS Live.

Kevin had het goed. Hij wist wie de Good Charlotte was. Dus gaat naar Good Charlotte op 16 november in AFAS Live. En verder dit weekend wil je nog vaker kaartjes voor datzelfde concert. Dus blijf vooral naar Kink luisteren. Hoor je onder andere Skunk and Nancy en Week.

Always Were Made For You. Last Shut Up Puppets op Kink. Met zo, na het ANP-nieuws van 6 uur, Larissa op je radio. Met muziek van Kaiser Chiefs en ook deze van Alice in Chains.

0: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
1: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
0: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
1: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
0: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
1: Oké, ga ik op letten.
0: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
1: Doe ik.
0: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
2: Kink. De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro. Je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
3: Anders ga je mis. Pakken.
4: Elke dag ga jij voor je bedrijf. Je zorgt dat je klus afkomt. Maar soms heb je het niet in de hand. Die machine moet er wel komen en de financiering moet nu rond. Wachten kan niet. Daarom doen wij het anders. Equip fixed it.
5: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
6: Oh. Goedemorgen allemaal.
7: Altijd een energiek begin van je dag met Kroo. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Bol. Ga naar douche.kroo.nl.
8: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Salami, 150 gram, voor maar €1,89. Dat is lekker voordelig voor op je boterham. Prijsfavorieten, altijd laag.
9: Droom jij van je eigen bedrijf? Of ben je net begonnen? Credits helpt starters op weg. Als stichting maken we ons sterk voor ondernemers. Maak jouw start succesvol met krediet, coaching en training. Ondernemen begint bij Credits.
10: De korting gaat door het dak bij Trekpleister. Nu 2+3 gratis op heel veel producten van Dove. Dat is pas voordelig. Ga dus vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister.

0: Snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Mooi wonen begint onder je voeten. Profiteer nu met Club Karwei van wel 50% korting op alle VT wonenvloeren. Karwei, maak je huis mooier.
2: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
3: 6 uur. Kink. ANP Nieuws.
4: Goedenavond, ik ben Peter van Oudheusten. In het centrum van Leiden lopen honderden mensen mee in een pro-Palestijnse demonstratie. De mars begon om 3 uur op de Lammermarkt en eindigt daar weer rond 7 uur. De demonstranten roepen op tot het boycotten van Israëlische bedrijven en bedrijven die medeplichtig zouden zijn aan de bezetting van Gaza en geweld tegen Palestijnen. De 5 oppositiepartijen die vandaag spraken met premier Jetten en minister Heijnen over de begroting waren volgens Jetten allemaal enthousiast. Vooral op links konden ze zich vinden in de nieuwe bot. Dat is gelekt naar de Telegraaf. De bezuiniging op uitkeringen gaat van tafel in ruil voor een totale belasting op de vermogenswinst in box 3. Burgemeester Pechtold van Delft heeft een einde laten maken aan een protest bij een asielzoekerscentrum. Er waren tientallen mensen bij een demonstratie die niet was aangemeld. De politie heeft iemand opgepakt voor opruiming. Het AZC in Delft is een noodopvanglocatie waar tot eind dit jaar maximaal 170 mensen worden opgevangen. En de Woutertje Pietersenprijs voor het beste kinder- of jeugdboek heeft een nieuwe juryvoorzitter. Het is presentatrice Merel Westrik. En ze neemt het stokje over van Rick van der Westerlaken, die de afgelopen 3 jaar de juryvoorzitter was. In april maakt Merel Westrik bekend wat het beste kinderboek van 2026 is. Het weer dan van weer online. Vanavond droog met opklaringen. Vannacht kan mist ontstaan. Morgen zijn er perioden met zon. En dan wordt het 20 tot 25 graden.
3: Kink. Alternative Rock Radio. Larissa Postma.
5: De zaterdagavond is begonnen en dat luiden we lekker in met Alice in Chains.

0: hebben Thieves. A Different Kind of Happiness. En ik denk dat niemand die plaat zo mooi kan beschrijven als Kinkluisteraar Connie. Hoor maar.
1: Nou, Different Kind of Happiness, ja, het is een geweldige plaat. Het is ook echt een plaat van zelfreflectie. Wat iedereen wel heeft, en zeker een beetje op die leeftijd. Ja, ik heb zelf ook het... Ja, toen ik dat nummer hoorde, wil ik gewoon naar buiten. Gewoon een wandeling maken. Een soort van een, ja, een gesprek met jezelf in je hoofd, als het ware. Dat vind ik heel erg met Different Kind of Happiness. En dat is echt... ja, ze pakken dat weer zo goed. Ze weten gewoon precies weer die snaar te raken, eigenlijk. Ja, nee, geweldig nummer. Ja, draaien.
0: Niks meer aan toe te voegen.
2: Dit is Kink.
0: Draaien doen we zeker hier bij Kink. Welkom op jouw zaterdagavond. Welkom in jouw weekend. Een weekend vol met de beste alternative rock. Larissa hier en tot 9 uur knallen wij dieper de avond in. Zometeen hoor je een nummer die steeds sneller en sneller gaat. En dat is zo subtiel dat je het bijna niet hoort. Maar eerst de bas. Mr. Bruce Springsteen. Je hoort hem op je zaterdagavond met The River.

30 beats per minute. Dat is het tempo van het nummer Stars van Triggerfinger wat je zojuist hoorde. En dat tempo is constant. Maar dat hoeft niet. Een nummer kan ook in tempo veranderen, zoals Common People van Pulp. Het begint met 90 beats per minute, hier, en eindigt op 160 slagen per minuut. Ben benieuwd of jij dat hoort en dat testen we nu, hier bij Kink.

0: En Rebellion hoorde je hier bij Kink. Larissa Postma. Er zijn 85.000 bruggen in Nederland. Amerika heeft er 624.000. En de Red Hot Chili Peppers zingen er over één. En dat hoor je zo meteen.
1: Dit is Kink.
2: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
3: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
4: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting. En bedankt, hè.
5: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
6: Verschone strie.

0: doneer.
1: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
2: Ondersteuning gewenst bij de spijsvertering en de stoelgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Psyllium Husk vezelcapsules. Psyllium Husk helpt de stoelgang regelmatig te houden en ontlasting zachter te maken. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
3: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Wee-hoo! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 3 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
4: Bij Jumbo zijn 1000 producten 1 plus 1 gratis. Diverse Jumbo Goudse kaasplakken 1 plus 1 gratis. En diverse stamppotgroenten, aardappelen of spekreepjes ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
5: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop, scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor €36,95. Welkoop! Weet wat te doen.

Maak er voordelig iets moois van met Vibra. Nu volop voordeel op beddengoed, woondecoratie en meer. Zoals een dekbedovertrek al vanaf €12,99. Of decoratieve kunstbloemen per stuk vanaf €1,29. Dat doe je goed. Vibra.

als gedicht over eenzaamheid, over isolatie en vervreemding. Geëindigd als een van de mooiste rocknummers uit de jaren 90. The Red Hot Chili Peppers, Under the Bridge, hoorde je hier op je zaterdagavond bij Kink. Zometeen hoor je een nummer van twee solo-artiesten die elkaar opzochten. En dat bleek een succes te zijn. Ze hebben een prachtig duet gemaakt. Ik heb het over Sam Fender en Olivia Dean. Rain Me In hoor je zometeen na The White Stripes. En You Don't Know What Love Is.

prachtige samenwerking. Sam Fender en Olivia Dean met Rain Me In. Wordt het natuurlijk hier op je zaterdagavond bij Kink. Zometeen schieten we in de paniekmodus met The Smiths. En ook Evanescence komt eraan. Maar eerst een echte klassieker met dat fantastisch gitaarwerk van Jimi Hendrix. All Along the Watchtower hoor je nu bij Kink.

0: De Lidl deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conference peren. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
1: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days tot 40% korting op fashion, beauty, wonen.

0: salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
1: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
2: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
3: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
2: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
3: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
2: En als je voor jezelf werkt?
3: Ook gewoon één factuur per maand.
2: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt. Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
4: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
5: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
6: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
7: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
8: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
9: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, het voorraad leverbaar, met tot 5.000 euro inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen.

0: €4,95. Welkom. Weet wat te doen.
1: 7 uur. Kink. ANP Nieuws.
2: Goedenavond, ik ben Peter van Oudheusten. De verdachte die gisterenmiddag op een Voltterras in Amsterdam-Noord iemand doodschoot is een 37-jarige Somaliër, weet het parool. De man woont verderop en kwam al heel vaak in aanraking met justitie. Hij zat onder meer vast in de gevangenis van Zaanstad en daar werkte de man die heeft doodgeschoten. Volgens premier Jette is de oppositie enthousiast over het nieuwe bod in de begrotingsonderhandelingen. Jette en minister Heijnen spraken vandaag met 5 oppositiepartijen, maar wilden niets kwijt over de inhoud. Volgens de Telegraaf zijn in het nieuwe bod de bezuiniging op de sociale zekerheid van tafel. 2 weken na de ramp met een veerboot bij Indonesië is het dodental opgelopen naar 64. In het schip zelf en langs de kust zijn lichamen gevonden. De ferry met 243 opvarenden was op weg van Java naar Borneo toen die door nog onbekende oorzaak zonk. Nog altijd worden meer dan 70 mensen vermist. En in de binnenstad van Leiden hebben zo'n 300 mensen meegelopen in een pro-Palestijnse demonstratiemars. Veel betogers droegen Palestijnse vlaggen en sjaals. Ze riepen op tot het boycotten van Israëlische bedrijven en van bedrijven die medeplichtig zouden zijn aan de bezetting van Gaza en geweld tegen Palestijnen. Het weer dan van weer online. Vanavond droog met opklaringen. Vannacht kan mist ontstaan. Morgen opnieuw een periode met zon. En dan wordt het 20 tot 25 graden.
1: Kink. Alternative Rock Radio. Larissa Postma.
3: Met de prachtige stem van Emily Evanescence. Hoor je nu?

zelfs Jimmy Page, de zanger van Led Zeppelin, fan is van jouw muziek, dan weet je eigenlijk dat je het heel goed doet. Kink. Royal Blood en 10 over 10 hoor je hier bij Kink. 10 over 10, ja, zo laat is het natuurlijk nog niet. Het is 7 uur geweest en dat betekent dat de hele zaterdagavond nog aan je voeten ligt. Die avond beleven jij en ik samen met de lekkerste muziek. De lekkerste alternative rock. Daar is ze hier en wat fijn dat jij hierbij bent. Hier bij Kink mag je een hoop gitaargeweld verwachten en dat komt er absoluut aan. Maar eerst laten we het avondeten even zakken. Ploffen we neer op onze luie stoel. En is het genieten van de betoverende stem van Tori Amos en die prachtige slagen op het piano. Cornflake Girl hoor je.

Dat was eigenlijk hoe het nummer zou heten. Maar uiteindelijk is de band daarvan afgestapt en hebben ze gekozen voor Beautiful James. Wie James dan is, nou dat mag je zelf invullen, want de band die heeft nooit antwoord opgegeven. Zullen ze waarschijnlijk ook never nooit doen, dus dat blijft een mysterie van Placebo. Best spannend eigenlijk. Wie wel bekend is, is Edie. De cult zingt namelijk niet zomaar over een Edie, maar over de actrice Edie Sedgwick. En dat nummer hoor je zometeen na Keen

0: Prachtig, die outro met die gitaar. De Cult, Edie, Ciao Baby, hoorde je hier bij Kink.
1: OG of niet?
0: Het volk bepaalt en hier bij Kink bepaalt de luisteraar. Jij dus. Iedere zaterdagavond bepaal jij in OG of niet of je graag het origineel van een nummer wil horen of juist niet. En niet alleen bepaal jij, jouw suggesties zijn ook hartstikke welkom, hè? Deze week de suggestie van Saskia. En Saskia, waar mag de kinkluisteraar uit kiezen?
2: We mogen kiezen uit The Beatles, Here Comes the Sun. Of Ghost, Here Comes the Sun. Ik ben heel benieuwd.
0: Juist, nog even die twee versies naast elkaar.
1: OG of niet?
0: Het origineel. Van The Beatles.

0: Lekker duister.
1: OG of niet?
0: Geef jouw keuze door via de Kink-app. Wil je het origineel horen van de Beatles, Here Comes the Sun, of de wat duisterere versie van Ghost? Je hoort zometeen de winnaar hier bij Kink.
1: Kink.
2: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
4: Attentie alsjeblieft. Let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
5: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
6: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
7: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
6: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
7: Ja, en nu viel alleen de stroom uit, maar wat nou als ik zelf uitval?
6: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kortsluiten.
8: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
9: ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice wordt je altijd snel uitbetaald. Het bedrag staat al binnen 1 werkdag op je rekening. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
10: Ondersteuning gewenst bij stemmingswisselingen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer de nieuwe A-vogel perimenopauze mentaal met saffraan. Dat helpt bij stemmingswisselingen, prikkelbare gevoelens en als je snel geïrriteerd bent. Nu 2,5 prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Evaluatie gezondheidsclaims is lopende.
11: Dus jij hebt een ID Buzz Cargo gekocht?
12: Ja.
11: En nu?
12: Domeinnamen kopen.
11: Voor je bedrijf?
12: Ja.
11: Welk bedrijf?
12: Ja, dat weet ik nog niet.
11: Welke domeinen dan?
12: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomtkoken.nl.
11: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
12: Ja. €7,000 voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
13: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID Buzz Cargo al vanaf €32,990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
14: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt. Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten. Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
1: Kink. Dit is het station van Cranberries.

0: Marissa Postma.
1: Wil je het origineel of de cover horen van Here Comes the Sun? Geef je keuze door. Dan hoor je zo meteen het resultaat. Eerst Pearl Jam en Daughter hier op je zaterdagavond.

0: Prachtig. Iedere keer weer Coldplay en Fix You hier bij Kink.
1: OG of niet?
0: Het leven bestaat uit keuzes. Belangrijke keuzes die effect hebben. En iedere zaterdagavond krijg jij naast het avondeten ook een keuze voorgeschoteld. Hoor je namelijk liever het origineel van de nummer of niet? En dat doen wij in OG of niet. Deze week luisteren we naar de suggestie van Saskia. En heb jij de keuze tussen het origineel van Here Comes the Sun van de Beatles, een vrolijk, opgewekt nummer wat je doet denken aan de lente, of kies je voor de cover van een duistere versie van de band Ghost die je volledig de herfst in sleurt? Voordat we naar de winnaar gaan, zetten we nog heel even die twee versies naast elkaar.

mooi. Er is gestemd. Sommigen die vinden dit heiligschennis. Je komt niet aan de Beatles, dat zegt Daan. Maar heiligschennis is precies waar Ghost voor gaat. En ook het merendeel van de kinkluisteraar. De winnaar deze week in OG of niet is de cover van Here Comes the Sun. En die krijg je van Ghost.

heerlijke cover van Here Comes the Sun van de Beatles. De versie van Ghost is de winnaar deze week in OG of Nie. En mocht jij nog suggesties hebben voor volgende week zaterdag, laat het vooral weten via de Kink-app. Dan zetten we weer de cover tegenover het origineel in OG of Nie. Je luistert naar Kink deze zaterdagavond. Zometeen de allernieuwste van magazines. Cowboy Sinatra underscore. Maar eerst hoor je Dodgy en Good Enough.

Ah, dat is toch lekker. Magazine is hun allernieuwste Cowboy Sinatra _. Zometeen hier bij Kink doen we het even romantisch met de Koks. En ook muziek van Florence Road komt eraan. Maar eerst hoor je de Beastie Boys en een Fight for Your Right to Party. Yeah.

0: toppakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro, je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
1: Anders ga ik je mis. Pakken.
2: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
3: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
4: Met de Pink Ribbon armband laat je zien dat je er bent voor vrouwen met borstkanker. Koop de armband bij Albert Heijn, DA, MS Mode, Nora en op pinkribbon.nl.
5: Rij gerust met de banden van Continental en onderhoud van Profile.
6: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
7: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
8: De beste plek voor jou, NVM.
6: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €259 netto bijtelling per maand.
9: Karel Krok, één brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karel Krok.
10: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
11: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
10: Oh, en nu niet?
11: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
10: Bueno, kies het NS Flex abonnement dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar €3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
9: Karel Krok, één brok liefde voor je hond of kat.
12: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nina Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk Jong Belegen Goudse Kaas, 950 gram voor maar €5,49. Dat scheelt nogal een stuk.
13: Fans van Voordeel,
12: Aldi.
14: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
15: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.

0: station in Eindhoven. Daar ontstond een knokpartij met vermoedelijk PSV-fans. De politie greep in en kon voorkomen dat het verder uit de hand liep. Er is niemand aangehouden. De familie van de man die gistermiddag werd doodgeschoten op een vol terras in Amsterdam vragen de media om niet zijn volledige naam te noemen. Dat zou volgens hen helpen bij het verwerken van het verdriet, staat in een verklaring. De schutter is een Somaliër die vast heeft gezeten in de gevangenis van Zaandam, waar het slachtoffer werkte. Vorige week met Prinsjesdag waren duizenden treinreizigers de dupe van sabotage aan het spoor. Op zeker 35 plaatsen lagen buizen in de rails, waardoor het treinverkeer werd ontregeld. Nu blijkt dat een jaar geleden al een rapport verscheen om het spoor veiliger te maken. Maar daar is niets mee gedaan, meldt RTL Nieuws. En op de algemene vergadering van de VN in New York heeft Cuba uitgehaald naar Amerika. Volgens de Cubaanse minister van Buitenlandse Zaken is de VS agressiever en gevaarlijker geworden. Hij had geen goed woord over voor de Amerikaanse brandstofblokkade. En volgens hem is Cuba helemaal geen bedreiging voor de VS. Het weer dan van weer online. Vanavond droog met opklaringen. Vannacht kan mist ontstaan. Morgen opnieuw periode met zon. En het wordt dan 20 tot 25 graden.
1: Kink. Alternative Rock Radio. Larissa Postma.
2: We zijn op de goede weg met Florence Road. Je hoort ze zometeen naar Faith No More. Kink.

0: zei ik net ook. Oeh. Nou ja, eigenlijk meer die oeh. Die la haalde ik, weg.
1: Dit is Kink.
0: Waarom? Nou, ik neem net een slok van mijn warme chocomel en ik proef zo een hard stuk in mijn mond. En dat hoort natuurlijk niet in warme chocomel. Ik durf nu ook echt niet te kijken wat het is, joh. Gadverdamme. Nou ja, goed. Kleine onderbreking. Welkom op je zaterdagavond. Een zaterdagavond waarin je hopelijk aan een lekker biertje zit of een glas van jouw favoriete frisdrank. De chocomel raad ik even af. Waar is ze hier en je luistert naar Kink, het station met de lekkerste, maar ook de nieuwste alternative rock. Dat nieuwe werk, dat hoor je zo meteen. Radio Free Alice komt eraan. Maar eerst Queen, die het heel goed begrijpt. Of je nou griep hebt, of je nou harde stukken in je warme chocomel hebt. The show must go on. En dat doen we dan ook.

Het kan zijn dat je denkt... Ja, kink. Dit doet wat met mij. Je hoofd knikt mee. Je voet tikt op de grond. Je checkt de kink-app om te kijken wie dit nou eigenlijk is. Nou, dat ga ik je zeggen. Dit is Radio Free Alice. Met het nummer Kick in the Shins. Dat hoorde je net. En als jij denkt... Nou, dat vond ik eigenlijk wel leuk, Laris. Dan snap ik dat. En dan wil ik je zeggen dat zij 10 november in Nederland komen optreden. En dat er nog kaarten zijn. Doe met die info wat je wil. Je luistert naar Kink. Zometeen Snow Patrol, maar eerst Green Day. Dit is Longview.

0: Ontzettend romantisch. Snow Patrol, You're All I Have hier bij Kink. En twijfel aan alles. Oftewel, de Cartesiaanse twijfel. Het is een filosofie van René Descartes, waarin hij zegt dat je goed moet nadenken over alles wat je waarneemt. Als je daarin iets te ver doorgaat, dan draag je over een tijdje aluminium hoedjes. Kijk je met wantrouwen naar windmolens. Maar dingen in twijfel trekken op een gezonde manier is eigenlijk best oké. En al helemaal als het gaat over de ticketverkoop tegenwoordig. Want holy shit, waarom zijn die tickets zo afgrijzelijk duur? Ik ben oprecht benieuwd waar bij jou de grens ligt. We gaan het er zo meteen over hebben. Ook muziek van Biffy Clyro hoor je zo meteen hier bij Kink.
1: Kink. Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Dat moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
2: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
3: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
4: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Sluipmink Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Sluipmink Dagstein.
5: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
6: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
5: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
7: Elke dag ga jij voor je bedrijf. Je zorgt dat die klus afkomt. Maar soms heb je het niet in de hand. Die machine moet er wel komen en de financiering moet nu rond. Wachten kan niet. Daarom doen wij het anders. Equip fixed it.
8: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
9: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
10: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Evors AA en AAA batterijen 20 stuks voor maar €2,44. Of Teddycare toiletdoekjes 60 stuks maar €0,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action, kleine prijzen, grote glimlach.
11: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Salami 150 gram voor maar €1,89. Dat is lekker voordelig voor op je boterham. Prijsfavoriet.

Arrow en biblical, maar we zouden eigenlijk ook kunnen zeggen astronomical als we kijken naar de ticketprijs van tegenwoordig. Mijn hemel. Kink. Ik vroeg je net, waar ligt bij jou de grens als het gaat om concertkaartjes? Hoeveel heb jij ervoor over? Nou, Peter zegt €100 maximaal. Ik ga daar gewoon echt niet overheen uit principe. En Mario zegt, nou, ik denk dat ik rond de €80 zit, maar als mijn favoriete band langskomt, dan ben ik best bereid om richting de €200 te gaan. En dat is dus precies het probleem. Weet je, Stevie Wonder, om een voorbeeld te noemen. In de Ziggo Dome binnenkort, het goedkoopste kaartje is €75. En dan zit je met je hoofd tegen het plafond aan. Wil je staan, €120, de Golden Circle €170 en Platinum Tickets €500. Oh, en dan Oasis in de Arena. Gewone staanplaats is €200. Wil je helemaal vooraan €250? Niels die heeft die tickets wel. Hij zegt, mijn grens was €150. Maar ja, het is toch Oasis. Dus dat was dan €202. Kijk, daar gaan je principes. We hebben allemaal een grens tot onze favoriete artiest langskomt. Dan hebben we een creditcard en een hoop geld ervoor over. En dat begrijpen we hier bij Kink. We houden allemaal van de muziek. Tja, logisch toch? En over die muziek gesproken, zometeen hoor je de editors. Maar eerst Fatboy Slim. Dit is Rockefeller Skank. Right about now, the funk

0: Lookers outside the hospital doors.
1: Dit is Kink.
0: Wie buiten de Kink-studio deuren staat is Marco van Hierde. Je hoort hem tot middernacht met onder andere de Black Keys en The War on Drugs. Ik heb nog Cage the Elephant voor je. Beaches in Tennessee. Morgen ben ik er weer. Tussen 6 en 9. Hopelijk tot dan. En zoals altijd, leef je leven, doe geen kwaad en geniet een beetje. Let's out.

0: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conferenceperen 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
1: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig. Nu bij Welkoop, scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor 36,95.

0: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
2: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Sluitmeng Dagstuin. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Sluitmeng Dagstuin.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
4: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
5: Mega wasvoordeel bij Trekpleister. Fleuril Renew 2,43 liter. Nu 2 voor €17,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
6: 9 uur. Kink. ANP Nieuws.
7: Goedenavond, ik ben Peter van Oudhursten. Wielrenster Demi Vollering is in Montreal, Canada, voor het eerst wereldkampioen op de weg geworden. In de sprint troefde ze haar Poolse concurrent af. Vollerings beste resultaat op een WK tot nu toe was 3 jaar geleden, zilver in Glasgow. Ze is de eerste Nederlandse wereldkampioene sinds Annemiek van Vleuten in 2022. In Eindhoven heeft de politie ingegrepen bij een massale vechtpartij tussen voetbalsupporters. Fans van VVV Venlo op weg naar de wedstrijd in en tegen Volendam gingen in Eindhoven wat drinken. Daar raakten ze slaags met vermoedelijk PSV-supporters. De politie heeft niemand aangehouden, maar wel de bus met VVV-fans teruggestuurd naar Venlo. Een rapport om het spoor beter te beveiligen is al een jaar oud, maar er is nog weinig mee gedaan, meldt RTL Nieuws. Met Prinsjesdag lag het treinverkeer in grote delen van het land plat door sabotage aan het spoor. Vandalen hadden buizen en andere spullen in de rails gelegd. Een betere beveiliging van het spoor kost €600 miljoen. En dat Joshua Zirkzee...

Who's that? Nou, het is de nieuwe van The War on Drugs die je net hoorde op Kink. En als je dan denkt, ah, dan is er dus nieuwe muziek, dan gaat er ook vast een nieuwe plaat aankomen. Dat valt nog te bezien. Er zijn geruchten dat men ermee bezig is. Is er een datum? Nee, er is nog geen datum. Vandaag is de datum trouwens, 26 september. Dit is Kink, jouw zaterdagavond. Ik ben Marco en dit is Stillskin.

0: kan me voorstellen dat je vandaag tijdens het boodschappen doen niet direct hebt nagedacht over hoe belangrijk vandaag voor de rockmuziek is. Waarom dan, Marco? Nou, exact 36 jaar geleden was er een David Eric die het vliegtuig instapte naar Seattle. Het was namelijk zo dat hij lucht had gekregen dat ene Kurt en Chris op zoek waren naar een nieuwe drummer voor hun band. Het toeval wil dat David net bandvrij was, want zijn band Scream hield op te bestaan. Dus hij dacht, nou, misschien is dat wel iets voor mij. Hij vandaag, precies 36 jaar geleden, in het vliegtuig richting Seattle, ontmoette Kurt en Chris, doken de studio in. De rest is geschiedenis.
1: Kink Director's Cut.
0: Officieel het bestaansrecht van Nirvana, vandaag dus 36 jaar geleden. Daarna kregen we Foo Fighters en die hoorde je net op Kink, All My Life. Van harte welkom, dit is de zaterdagavond van Kink. De laatste uurtjes samen vierend met de beste alternative rock. Die krijg je zo meteen sowieso in de vorm van Kings of Leon en ook Blondie voor je. En ben ik op zoek naar een plaat van jou. En wel een hele speciale, namelijk de Kink Director's Cut. Een liedje die minimaal 5 minuten moet duren. Gewoon omdat de zaterdagavond zich daar perfect voor leent. Een liedje die je niet elke dag op de radio hoort, ergens van een album vandaan komt en exact aansluit bij hoe jij je vandaag voelt op deze zaterdagavond. Heb je er een? Stuur hem dan door via de Kink-app, dan hoor je hem binnen nu en een kwartier terug. En zometeen deze van Oasis.
2: Whatever.
1: Kink.
3: Hans, waar liggen de regenjassen?
4: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar.
5: Allsafe
6: geeft ruimte.
7: Nu bij Ben, dubbeldikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar €9. Kijk op ben.nl.
4: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
8: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
9: Man, ze hebben nou een mooie actiebevel eraf. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
10: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting.
9: En bedankt, hè.
11: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
12: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
13: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
12: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
13: Nee joh, wij krijgen alles op 1 factuur.
12: En als je voor jezelf werkt?
13: Ook gewoon 1 factuur per maand.
12: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt. Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
14: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
15: €10.000 per maand, 30 jaar lang. 1 oktober kan het gebeuren met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog 5 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij, al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
16: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
17: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel L'Oréal Paris, 1 plus 1 gratis. Zo kom je stralend voor de dag. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
18: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
19: Geef je ruimte een warmere uitstraling met Club Karwei. Profiteer nu van 25% korting op bijna alle raamdecoratie. Ook op maatwerk. Karwei, maak je huis mooier.
1: Kink

0: Kink met Blondie, Hanging on the Telephone. Ik weet niet of hij dat gaat doen. Misschien zit hij zo dusdanig onderuitgezakt op de bank dat hij niet eens meer de moeite neemt om zijn telefoon op te pakken. Maar aan de andere kant, hij stuurde net wel een berichtje. Kink Director's Cut. Hallo?
1: Arjen.
0: Hallo Arjen, je spreekt met Marco van Kink.
1: Ja, goeiedag.
0: Hey, hallo. Hoe zit je erbij momenteel?
1: Ontspannen.
0: Hoe ziet jouw zaterdagavond gemiddeld uit?
1: Rustig. Ik heb tijd.
0: Oké, dat is mooi dat je tijd hebt. Want ik zag een bericht van jou binnenkomen.
1: Ja.
0: Voor een liedje dat eigenlijk misschien wel veel te lang is voor de radio. Maar de zaterdagavond van Kink, daar doen we dan vooral niet zo moeilijk over. Namelijk een liedje van 8 minuten en 51 seconden. Daar kwam jij mee op te proppen. Weet je nog welk het is?
1: Was dat Dave Matthews Band Bartender of niet?
0: Ja, dat is hem.
1: Ja.
0: Als je het ermee eens bent, ga ik hem even opzetten. Of tenminste, even. 8 minuten en 51 seconden lang.
1: Nou, hartstikke leuk. Gaan we even luisteren.

Ik weet niet hoe jij het ziet, maar... als ik dan toch aan een ontspannen zaterdagavond denk... dan is dit wel echt precies de muzikale vormgeving daarvoor. Wat een heerlijke plaat van Dave Matthews Band. De Kink Directors Cut van vandaag, Bartender. En als je nou denkt... zo'n soort liedje zou ik ook heel graag een keer op Kink willen horen. En je weet van dat liedje dat hij in ieder geval 5 minuten duurt. Dan mag je hem doorsturen via de Kink-app. En dan pak ik hem misschien wel volgende week mee... tijdens de nieuwe editie van de Kink Directors Cut. Nu, Metallica op je radio.

0: Je kunt de klok erop gelijk zetten. Zodra Metallica te horen is op Kink, dan meldt Arjen zich.
1: Ja, Metallica!
0: Woehoe. Je hoorde Until It Sleeps op Kink. Ik hoop dat dat nog even duurt, want ik heb onder andere zometeen direct na het nieuws van 10 uur The Offspring voor je. En wat dacht je van The Warning? Goeie nieuwe plaat dit hoor. Je hoort hem zo meteen direct na 10 uur. En over hele goede nieuwe muziek gesproken. Heb je al kennis gemaakt met de nieuwe van de staat? Nou, dan is dit het moment. Hij heet Freedom.

0: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Nu met de Gamma Voordeelpas. OSB 3 constructieplaat 15 mm voor 10,99 per stuk. Of 9 mm voor 8,99 per stuk. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
0: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
2: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conferaalse peren. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads, 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
3: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days tot 40% korting op fashion, beauty, wonen en meer.

0: ook nieuwsgierig. Secondlove.nl.
1: Droom jij van je eigen bedrijf? Of ben je net begonnen? Credits helpt starters op weg. Als stichting maken we ons sterk voor ondernemers. Maak jouw start succesvol met krediet, coaching en training. Ondernemen begint bij Credits.
2: De allermooiste acties vind je bij Trekpleister. Nu alles van L'Oréal Paris. 1 plus 1 gratis. Knappe deal hoor. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro, je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
4: Anders ga je mis. Pakken.
5: 10 uur. Kink. ANP Nieuws.
6: Goedenavond, ik ben Peter van Oudheusten. In Oosterwijk bij Tilburg is een grote politieactie bezig vanwege een incident in een straat. Wat er is gebeurd is nog onduidelijk, maar volgens de Brabantse media is iemand gewond geraakt. Die wordt behandeld en het is niet bekend hoe hij of zij eraan toe is. Bij het incident zouden meerdere mensen en voertuigen zijn betrokken. De man die gistermiddag op een vol terras in Amsterdam een gevangenismedewerker doodschoot, is vaak in aanraking geweest met justitie. Het gaat om zware mishandelingen en ander geweld, meldt het Parool. De opgepakte verdachte is een 37-jarige Somaliër. Hij zat vast in de gevangenis van Zaanstad, waar de doodgeschoten man werkte. Wielrenster Demi Vollering kan niet wachten om haar gouden WK-race terug te kijken. Dat zei ze in het Canadese Montreal kort na het behalen van haar eerste wereldtitel op de weg. Ze reed lange tijd solo op kop en klopte uiteindelijk in de sprint een Poolse wielrenster. Ik was niet van plan om het nog weg te geven, zei Vollering. En Ierland speelt morgen in de Nations League gewoon tegen Israël. Dat maakte de Ierse voetbalbond bekend in Hongarije, waar de Israëlische thuiswedstrijd wordt gespeeld. Het duel is in Ierland erg omstreden vanwege de oorlog in Gaza. 1 Ierse speler heeft zich al teruggetrokken. Het zou gaan om de keeper. Het weer dan van weer online. Vanavond opklaringen. Vannacht kan hier naar mist ontstaan. Morgen wisselen zon en wolk elkaar af en wordt het 's middags bij een matige zuidenwind 20 tot 25 graden. Okay.

En precies dit is hoe we de zaterdagavond vieren op Kink. Met The Warning, Bite My Tongue. Ik kan me voorstellen dat hij daar wel even over na heeft gedacht, ja. Er is een gast geweest, ik las het vandaag. Ja, het is echt een ongelooflijk stom verhaal. Een gast in ons eigen Kikkerland die het nodig vond om, hou je vast, 15 eieren in zijn arie te stoppen. Why? En hoe? Hij moest uiteindelijk naar het ziekenhuis om geopereerd te worden, want hij had wat scheurtjes in zijn darmen. En de ontdekking van de artsen daar was natuurlijk wel een beetje het moment dat ze dachten, ei, ei, ei, ei. 15 eieren in het achterwerk, via de achteringang naar binnen. Ik denk dat dit een gevalletje therapy is. Die hoor je dan toevallig ook zo meteen. Diane op Kink. En heb ik Sam Fender zo meteen voor je klaarstaan. Get You Down. Nou, dat is zeker niet het geval. Sterker nog, ik wil je er bovenop helpen om de zaterdagavond lachend door te komen. Met onder andere deze van The Doors. Lover Madly.

14-15 eieren in zijn kont gesproken. Dat moet toch echt een heel branderig gevoel opleveren? Arjen, ik heb echt werkelijk geen idee en ik heb ook niet de intentie om daar ooit achter te willen komen. Een Nederlandse man die 15 eieren in zijn kont gaat stopt. Gewoon omdat het kan. Het brengt me wel op een heel goed idee, Arjen, en dat is een passende plaat daarbij op te zetten. Dit is Kasabian op Kink. Met Fire. Fire. Fire.

0: Zaterdagavond van Kink. Tof dat je bent aangesloten, want dan hoor je in ieder geval zometeen deze van Soundgarden. En dan gaat het gerucht dat Spoonman de naam is van de man die eigenlijk Artis heet. En die Artis die maakt muziek met lepels die hij tegen zijn lichaam aanslaat. Wat denk je, is dat echt zo of is dat...
1: Kink, klare onzin.
0: Ah, lastig. Ik bedoel, een man die lepels gebruikt en die tegen zijn lichaam aanslaat en daar muziek mee maakt? Vermeend zou het liedje van Soundgarden daarover gaan. Wat denk je? Is het kinkklare onzin of waarheid? Ik ben benieuwd. Laat het me even weten via de Kink-app. Pak hem erbij, stuur het bericht deze kant op. Tel ik alles even bij elkaar op en dan hoor je binnen nu en een kwartier of het ook echt zo is of misschien toch echt kinkklare onzin. In die tussentijd hoor je onder andere ook nog Florence and the Machine.
2: Alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
3: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de allernieuwste tools van Vestool.
4: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
5: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
4: Oh, en nu niet?
5: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
4: Bueno, kies het NS Flex abonnement dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
6: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
7: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
8: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
9: Of je nu zoekt van coupé tot cabrio, of van Alfa Romeo tot Zeekr, of van bouwjaar 1900 tot 2026.
10: Vind je perfecte auto op Autoscout24.
11: Download de app en start met vinden.
12: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Wee! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 3 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement. Wee!
13: De korting gaat door het dak bij Trekpleister. Nu 2+3 gratis op heel veel producten van Dove. Dat is pas voordelig. Ga dus vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
14: Met de Pink Ribbon armband laat je zien dat je er bent voor vrouwen met borstkanker. Koop de armband bij Albert Heijn, DA, MS Mode, Nora en op pinkribbon.nl.
15: De Amazon Prime dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk.
16: Zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
17: Topdeals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
18: Krijg dat big deal gevoel. De Amazon Prime dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Exclusief voor Amazon Prime leden. Word nu Prime lid op Amazon.nl.
19: Oh.
1: Kink. Dit is het station van Nothing But Thieves. Within Temptation.
7: I've been waiting for someone like you.
1: En Marco van Heerden.
0: Met zometeen 1 minuut en 57 seconden lang Kyo. Maar eerst is dit Florence and the Machine.

0: Het lijkt er inderdaad op alsof ik wat lepels hoor. Spoonman, het zou zogenaamd gaan over een straatmuzikant genaamd Artis die lepels gebruikt en zijn eigen lichaam. En die twee samen, dat produceert dan muziek. En ik vroeg je net wat denk je, is dat echt zo of is dat...
1: Klinkklare onzin.
0: Ah, en soms is het lastig, hè. Dan klinkt iets zo onwaarschijnlijk dat je denkt... Nou ja, Marco, dat is echt klinkklare onzin. Maar vandaag ben je blijkbaar niet van je stuk te brengen... of je wist het gewoon al. Onder andere Albert. Ik zie een reactie van Co, Jori, Simon. E. Offers. Dat zal wel voorletter achternaam zijn. Shirai. Jullie geven allemaal aan dat dit inderdaad zo is. En Albert zegt, hey Marco, sterker nog, in het liedje Spoonman, daar zit hij ook in. Je hoort die labels, zie toch. Dacht al iets zoiets te horen, net. Dus bij deze officieel laat je nooit meer voor de gek houden, want het is echt zo. Het gaat om Artis en het gaat om een man die zijn lichaam gebruikt en labels om muziek te maken. Over muziek maken gesproken, dat wordt zo meteen gedaan door Honey, I'm Home.

A Day in the Life. De Beatles op Kink. Waar het langzaamaan 11 uur is geworden. Vandaag 26 september 2026. Officieel burendag. Ik zag vandaag al op weg hier naartoe. Was redelijk op tijd in de studio. Al hier en daar wat springkussens voor de kids. En wat leuke terrasjes neergezet met een parasolletje erbij en zo. Ik hoop dat je een leuke dag hebt gehad met de buren. Ik kan me wel voorstellen dat het misschien de relatie een beetje onder druk komt te staan. Want zometeen na 11 uur wordt het wel een standje burenruzie situatie hoor. Met onder andere Queens of the Stone Age, The Presidents of the USA, Deep Purple, Franz Ferdinand. Wat dacht je van deze? Volbeat, Heaven nor Hell.

0: Mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Dat moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
1: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
2: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
3: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
2: Dus waar moet je zijn voor de magic?
4: Jojo.
5: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
6: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
5: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
6: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
5: En als je voor jezelf werkt?
6: Ook gewoon één factuur per maand.
5: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt. Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
7: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
8: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming-Dachstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming-Dachstein.
9: Wat is belangrijk? Is het nieuws of het verhaal erachter? Zijn het de koppen of de context? De cijfers of de gevolgen? Van beurzen in het rood tot de groene economie. Als het belangrijk is, staat het in het roze. Daarom lees je het FD. FD. Wie volgt, leidt.
10: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
11: 11 uur. Kink. ANP Nieuws.
12: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. In Eindhoven zijn vanavond twee mensen neergestoken. Eén is naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft het over een incident met meerdere verdachten. Die zijn er in auto's vandoor gegaan en nog niet gepakt. Volgens Brabantse media is er misschien ook geschoten, maar daar kan de politie nog niks over zeggen. We blijven nog even in Brabant, want in Oosterwijk liep een ruzie uit de hand nadat twee auto's op elkaar waren gebotst. Volgens Brabantse media is toen de voorruit van een van de auto's ingeslagen. Daarna werd er gestoken en zouden mensen zijn aangevallen met een stroomstootwapen. Er is 1 gewonde en 5 mensen zijn opgepakt. Het is voor de Oranje-spelers wennen dat ze pas 1,5 uur voor de aftrap horen of ze in de basis starten. De nieuwe bondscoach Xavi Hernandez heeft daar een goede reden voor, blijkt een dag voor de Nations League-wedstrijd tegen Servië. Hij zegt, door de opstelling pas laat te delen, voelen alle spelers zich tot het eind betrokken. En Demi Vollering is in de wolken nu ze voor het eerst wereldkampioene wielrennen op de weg is geworden. In Canada kwam ze als eerste over de finish na een indrukwekkende sprint. Vollering heeft al heel wat prijzen gewonnen, maar deze wereldtitel vindt ze de mooiste overwinning van haar carrière. Het weer van Weer Online. Vannacht plaatselijk mist. Op de koudste plek in het zuidoosten koelt het af tot een graad of 9. Morgen een mix van wolken en zon. Het wordt 20 tot 26 graden.
11: Kink. Alternative Rock Radio. Van Heerden.
13: Deep Purple zometeen voor je na Franz Ferdinand. Do you want to?

0: De eerste nieuwe geluiden van Queens of the Stone Age, Insignificant Other. En die komt te staan op een plaat die binnenkort gaat uitkomen. Nog een paar nachtjes slapen. Alhoewel, 30 oktober, dat is de datum dat Perfect gaat uitkomen. En over Perfect gesproken, hoe was je dag vandaag? Was die enigszins perfect? Vandaag, burendag, heb je het samen gevierd? Ik was vandaag redelijk op tijd richting Hilversum vertrokken. En ik zag onderweg wat van die luchtkussens voor de kids. En dan daar wat ouders omheen die een beetje ongemakkelijk staan te staren naar de kids. En ook een beetje naar elkaar van, ja, het is toch burendag. Dus ja, we doen het maar. Want het is natuurlijk geen gegeven hè, dat je een goede relatie hebt met je buren. Wat voor buren heb jij? Welke relatie heb je met ze? Heb je een soort gedoogbeleid? Van, oké, hoi, maar dag, doei, that's it. Of heb je juist een hele goede vriendschap met je buren? Of, en die bestaan ook, buren die wat minder tolerant zijn, waar toch altijd een beetje een ding is. En nu wordt het ongemakkelijk, en ik ga geen namen en rugnummers noemen, maar ik heb dus van die buren. Dit soort buren.
1: Zou je dat busje niet de hele tijd voor mijn deur willen parkeren? Want dan zit ik de godganse dag tegen dat lelijke ding aan te kijken.
2: Ja, daar ga ik rekening mee houden. Die ga ik ergens anders parkeren.
1: En zou je dan misschien voor mij ook alleen tussen 12 en 5 piano kunnen spelen? Ik word helemaal zagrijnig van dat gehengst op dat ding de hele tijd. Ja, je bent niet bepaald Horowitz zoveel.
0: Ik ben inmiddels al gestopt.
1: Hey, nog één dingetje.
2: Ja.
1: Die lucht die soms vrijkomt als jij kookt. Dat hele erg gekruide voer. Dat is niet te harde.
0: En dan denk je, ja, dat is toch overdreven. Maar echt, geloof me. En ik spreek met een klein stukje ervaring in mijn rugzak. Ze bestaan. Echt waar. En dan dacht ik, om dan toch een klein beetje de randjes op te zoeken. Wat nou als we het laatste uurtje van Burendag gebruiken om een standje burenruzie op te zoeken? Even een klein beetje treiteren, een beetje etteren. Maar net tegen het acceptabele aan, of misschien ook helemaal niet. Hè. Misschien moeten we er gewoon kaart overheen gaan. Ik ben op zoek naar een standje burenruzie. Welke is dat, volgens jou? En durf je het aan om de dag zo af te sluiten? Stuur maar door via de Kink-app, dan hoor je hem binnen nu en een kwartier terug. In die tijd onder andere nog Moses and the Firstborn. Eerst tijd voor The President of the USA.

0: Ik hoop dat je er net zo naar uitkijkt als ik. Dinsdag 27 oktober. Dan staan ze in de Ziggo, de mannen van Placebo. Nancy Boy hoorde je op Kink. Ik zie al een paar toffe dingen binnenkomen via de Kink-app. Nou, dit wordt nog wel echt wel een dingetje, hoor. Het is vandaag natuurlijk Burendag. En ik daagde je uit net om te komen met een standje burenruzieplaat. Zo'n plaat die eigenlijk naar stand 11 gaat. En ik weet het, het is het laatste uurtje. Moet je dan zo afsluiten? Ja, waarom ook niet? Mocht je er nog eentje hebben en je durft het aan om de relatie met je buren op spel te zetten, stuur het dan even door via de Kink-app. Dan hoor je hem over een minuut of 10 terug hier op Kink. Wat je sowieso terug hoort is deze. Skunk and Nancy en deze van Eddie Vedder. Hard Sun. Zometeen op Kink.
1: Kink. Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk jonbelegen goudse kaas, 950 gram voor maar 5,49. Dat scheelt nogal een stuk.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
3: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met de nieuwe iPhone 18 Pro. Nu bij ons te bestellen in 4 fantastische kleuren. Zwart, zilver, lichtblauw en bordeauxrood. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Bereken je inruilwaarde op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
1: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar 3,69.
2: Fans van Voordeel,
1: Aldi.
4: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
5: De beste plek voor jou. NVM.
6: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
7: Kink.

0: En hij gaat nog even lekker rustig verder. Die Eddie. Hard Sun. Terwijl ik in de tussentijd even aan het kijken ben naar wat er allemaal binnenkomt via de inbox. Poeh, dat ligt er niet om, hoor.
1: Marco van Heerden.
0: Vandaag is het Burendag. Nog een paar minuten en ik vond het een goed idee om die af te sluiten in stijl. Dus even kijken of we een hele leuke, gemoedelijke dag toch nog even een duwtje de andere kant op kunnen geven. Met de standje burenruzie. Een plaat die eigenlijk veel te leuk is voor dit tijdstip en daarom ook veel te hard gedraaid moet worden. Marjolein zegt, ik heb buren die me soms een beetje behandelen als een klein kind. Dus zou je Blink 182 voor me kunnen opzetten? What's my age again? Ik ga hem opzetten, zometeen hoor je hem op Kink. Na Higby, dit is Red Flag Magician. Alternative.

Vorige week stonden ze nog in Utrecht en we waren erbij met Kink. Het optreden van Nothing But Thieves. Vervolgens vlogen ze weer gauw door naar twee andere locaties. En gisteren was het dan eindelijk zover. De nieuwe plaat is uit, Stray Dogs. En ik heb echt Diane, onze liefdallig collega, elke zondagavond van 9 tot 12 nog nooit zo blij gezien. Als je wilt zien hoe het interview trouwens is geweest met die mannen, Isabel Brinkman heeft ze mogen spreken. Check dan even de site, kink.nl. Wat mij betreft is deze dag voorbij. Of althans, ik ga zo meteen in de auto terug naar huis. Natuurlijk geldt dat niet voor Kink, want direct na 12 uur de beste alternative rock wordt voortgezet met Snow Patrol en ook 21 Pilots staat nog voor je klaar. En natuurlijk morgen vroeg Lars Weinhoven vanaf 6 uur hier met een lekkere verse bak koffie. Veel plezier.

0: 12 uur. Kink. ANP Nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Michiel Frazenstorm. Na een steekpartij in Eindhoven is op de A58 een mogelijke vluchtauto aan de kant gezet. Daar zaten 5 mensen in en die zijn allemaal opgepakt. Het steekincident was in een Eindhovense woonwijk en er is misschien ook geschoten. 2 mensen raakten gewond. 1 van hen is naar het ziekenhuis gebracht. In het Groningse dorp De Wilp is het helemaal misgegaan bij een buurtbarbecue. Er ontstond volgens Dagblad van het Noorden een steekvlam nadat iemand iets op het vuur had gegooid. 8 mensen raakten gewond. 2 van hen zijn naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft een jerrycan in beslag genomen voor onderzoek. Tienduizenden mensen hebben in de Spaanse hoofdstad Madrid gedemonstreerd voor een bejaarde vrouw van 87. Ze werd afgelopen week na ruim 70 jaar uit haar huis gezet, omdat ze na een flinke verhoging de huur niet meer kon betalen. De huisuitzetting staat voor veel Spanjaarden symbool voor de wooncrisis. En het is voor de Oranje-spelers wennen dat ze pas 1,5 uur voor de aftrap horen of ze in de basis starten. De nieuwe bondscoach Xavi Hernandez heeft daar een goede reden voor, blijkt een dag voor de Nations League-wedstrijd tegen Servië. Hij zegt, door de opstelling laat te delen, voelen alle spelers zich tot het eind betrokken. Het weer van Weer Online. Vannacht plaatselijk mist. Op de koudste plek in het zuidoosten koelt het af tot een graad of 9. Overdag een mix van wolken en zon. Het wordt 20 tot 26 graden.
0: Kink. Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+. Kink. Kink.

0: Kink.
1: This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: 1 uur. Kink. ANP Nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Michiel Frazenstorm. Bij een steekpartij in Eindhoven zijn twee mensen gewond geraakt. Eén van hen is naar het ziekenhuis gebracht. Na het steekincident is op de A58 een mogelijke vluchtauto aan de kant gezet. Er zaten 5 mensen in en die zijn allemaal opgepakt. Het kan zijn dat er niet alleen is gestoken, maar dat er ook schoten zijn gelost. De man die vrijdag op een Voltterras in Amsterdam een gevangenismedewerker doodschoot, is vaak in aanraking geweest met justitie. Het gaat om zware mishandeling en ander geweld, meldt het Parool. De opgepakte verdachte is een Somaliër. Hij zat vast in de gevangenis van Zaanstad, waar de doodgeschoten man werkte. Op een buurtfeest in het Groningse dorp De Wilp hebben 8 mensen brandwonden opgelopen. RTV Noord heeft het over een ontplofte vuurkorf. Dagblad van het Noorden schrijft over een steekvlam bij de barbecue. 2 gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht. De andere slachtoffers zouden er minder slecht aan toe zijn. En de voetballers van Engeland zijn er in de Nations League niet in geslaagd om de wereldkampioen te verslaan. In Londen won Spanje na een 2-1 achterstand alsnog met 3-2. Engeland kreeg in de tweede helft een strafschop, maar topscorer Harry Kane schoot vanaf de penaltystip hard op de lat. Het weer van Weer Online. Vannacht plaatselijk mist. Op de koudste plek in het zuidoosten koelt het af tot een graad of 9. Overdag een mix van wolken en zon. Het wordt 20 tot 26 graden.
0: Kink. Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+. Kink. Kink.

0: Rock Radio. Kink. 2 uur. Kink. ANP Nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Michiel Frazenstorm. Bij een buurtbarbecue in het Groningse dorp De Wilp zijn gewonden gevallen door een steekvlam. 8 mensen zouden brandwonden hebben opgelopen. 2 zijn zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht, meldt Dagblad van het Noorden. Het ging mis toen iemand een brandbare vloeistof op het vuur had gegooid. Dat in Madrid een hoogbejaarde vrouw in een rolstoel uit haar huis is gezet, maakt bij Spanjaarden veel los. Ze gingen opnieuw massaal de straat op om te protesteren tegen de wooncrisis. De vrouw van 87 kon na een enorme verhoging de huur niet meer betalen. Ze werd afgelopen week met een brancard haar huis uitgetild. Europa trekt de portemonnee om Afrika te helpen met vluchtelingen. Er worden honderden miljoenen uitgetrokken voor opvang, bescherming en vrijwillige terugkeer. EU-baas Ursula von der Leyen maakte dat bekend op de VN-top in New York. Verder komt ze ook met extra geld voor de Palestijnse gebieden en voor Oekraïne. En het Wilhelmus heeft geklonken in Canada. Speciaal voor wielrenster Demi Vollering, die voor het eerst wereldkampioene op de weg is geworden. Ze kwam als eerste over de finish na een indrukwekkende sprint. Vollering is dolblij met haar wereldtitel. Ze noemt het de mooiste zege in haar carrière. Het weer van Weer Online. Vannacht plaatselijk mist. Op de koudste plek in het zuidoosten koelt het af tot een graad of 9. Overdag een mix van wolken en zon. Het wordt 20 tot 26 graden.
0: Kink. Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+. Kink. Kink.